0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
4: Peugeot. Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
5: Echt?
4: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso, ergonomisch slapen.
7: Nostalgie. Dit is iets voor 6. Goedemorgen, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, de Vlaamse regering bereikt een akkoord over de nieuwe maatregelen.
8: En die gaan onder meer over het drinkwaterplan, de energiefactuur en de begroting. Zo gaat de regering die pedalen in de toekomst maar 1 iemand in dienst nemen per 3 vertrekkende ambtenaren. Om het budget op orde te houden uiteraard. De ministers keurden gisteravond ook het drinkwaterplan van omgevingsminister Jo Broens goed. Dat moet onder meer de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen oplossen. Er komen maatregelen ook om de energiefactuur voor de mensen betaalbaar te houden en het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Sport. In het snooker is de Chinees Wu Yizhe, de nieuwe wereldkampioen. Hij versloeg gisteravond in de finale in de Crucible Theatre in Sheffield. Engelsman Sean Murphy met het kleinste verschil na een zinderende finale werd het 18-17. Voor Wu is het zijn eerste wereldtitel, amper 22 jaar. Murphy won die alles in 2005. De Chinees die verdient met zijn wereldtitel zo'n €580.000. Murphy moet zich tevreden stellen met maar €230.000. En dan nog voetbal. De Marokkaan Zakaria El Ouadi, verdediger bij Racing Genk, heeft gisteravond tijdens een gala in Sint-Lambrechts-Woluwe de ebbenhouten schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer in onze hoogste klasse. El Ouadi haalt het voor de Algerijn Zorgan van landskampioen Union en de Nigeriaan Onyedika van Club Brugge. El Ouadi is de derde Marokkaan die de ebbenhouten schoen wint. Eerder deden Mbark Boussoufa en Tariq Tissoudali dat al.
7: Waar zijn de tijden van Mbark Boussoufa bij Anderlecht, jongens? Dat is pas nostalgie.
9: Een nostalgie weer.
8: Dat was een beetje een tuvenijg, hè? Een tovenaar.
7: Helemaal.
8: Eerst zwaar bewolkt met vanmiddag regen of buien, vooral dan in de Ardennen. In het westen en het centrum blijft het meestal droog en klaart het soms wat op, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen morgen al iets droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
6: Veronique en Sander.
7: Goedemorgen, we draaien de kraan met de goesting open op deze dinsdagochtend. En dat doen we met de grootste hits. Beginnen doen we met eentje van Bryan Adams die niet over het jaar 1969 gaat. We are music. Maar wel over iets anders. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: Jaar.
1: Hopelijk een voorteken van Ace of Base dat het een mooie dinsdagochtend wordt.
2: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Goedemorgen en we zijn alweer dinsdag natuurlijk. Hè. Die week die schuift stilletjes aan op. Bijna weekend, zou ik zeggen. Maar nog niet echt, hè, Sander?
1: Dat is wel zeer, zeer, zeer optimistisch gesteld.
0: Dat is gewoon positief ingesteld.
1: Dat is waar. Ook een goeiemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
0: Hoe is het met jou?
1: Oh, zeer goed. Ik heb goed geslapen. Hoe is het met jou?
0: Fantastisch. Ja, ik heb mijn koekietje bij, dus ik vind dat altijd heel leuk.
1: Ja, je hoort
0: mijn babytje.
1: Af en toe ga je eens een belletje horen rinkelen. Ja. En dat is ons koekietje die aan het ronddansen is natuurlijk.
0: Ja, zoiets, ja. Oh, en in onze club zijn ze ook al wakker, precies.
1: Ja,
0: hè?
1: Daphne uit Kokseite die stuurt goeiemorgen Veronique en Sander. Weer dinsdag vandaag. Batterijtjes zijn opgeladen. En lekker luisteren naar de beste ochtendshow van het land natuurlijk. Christophe uit Ledegem die is ook al wakker, stuurt die in de Nostalgie-app. En ook Tom is al wakker en onderweg naar Terneuzen op dit vroege uur. Nancy uit Merelbeke die is er ook bij in de Nostalgie-app. Goedemorgen, Sander en Veo, stuurt ze. Weer al klaar voor naar jullie prachtige muziek te luisteren met een lekker koffietje. Groetjes aan de hele ochtendclub. En ook Dominique is al wakker.
3: Goedemorgen, aan de start van een super drukke werkdag. Wakker wel, maar nog met kleine oogjes. Fijn dinsdag.
1: Als je net als Dominique en aan de start staat van een super drukke werkdag, wij sleuren er jou wel door. Zometeen met Christopher Cross onder andere. En dan krijg je ook nog een verhaal van Veronique de Kok. Want biegt ze of liegt ze, dat is voor zometeen.
0: Wel, het verhaal van zometeen dat gaat over de kok in een vliegtuig.
1: De kok, dat klinkt als een stripverhaal of zo.
0: Nee, ik ben ooit uit een vliegtuig moeten springen voor een reclamespot.
1: Oké.
0: Geloof jij dat ik ooit uit een vliegtuig heb moeten springen?
1: Maar als ik dat nu zo hoor, niet. Maar ik heb straks wel de hele context nodig. Dus ik ben wel nu al benieuwd naar het verhaal. Alright.

0: Ideaal nummer om zachtjes op wakker te worden. Christopher Cross. Bijna 14 over 6 ondertussen. Welkom, fijn dat je luistert naar de leukste ochtendclub van het land. En dan is het weer tijd om een verhaal te aanhoren van ons Veronique de Kok.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Oké, even serieus. Wie bedenkt het eigenlijk dat je voor een autoreclame eerst uit een vliegtuig moet springen? Nu, Sander, lang geleden, ergens boven Wallonië.
0: Ja?
2: Zie het voor jou. Ik, een parachute en een automerk dat dacht, oh, dit wordt gewoon fantastisch.
0: Maar wacht, voor alle duidelijkheid. Jij moest reclame maken voor een automerk?
2: Ja.
0: En dan moest je uit een vliegtuig springen?
2: Ja, ik zag de link niet meteen, maar bon, hè, ik denk, ik ben geboekt, ik moet dat doen. Dan doen we dat natuurlijk maar weer, hè, brave duts die ik ben.
0: Voor geld danst een beer, zeggen ze ook al eens. Maar.
2: Och, jongen. Dus ik spring, toch wel een klein licht paniekje, hè, haar alle kanten op, en dan land ik. En dan, Sander, alsof het nog niet genoeg is, moest ik dan beneden, als ik dan zo terug met mijn voeten op de grond sta, zo spontaan mogelijk nog een tekstje afdreunen.
0: Maar wacht.
2: Dus echt helemaal naturel, natuurlijk.
0: Heb je hoogtevrees?
2: Nee.
0: Geen hoogtevrees?
2: Nee.
0: Heb je schrik om dat soort dingen? Ja, eigenlijk ook niet, hè? Jij bent vrij durfal, hè?
2: Ja, maar bon. Zo uit een vliegtuig springen, dat is toch niet alledaags. En dan moet je nog een tekst van buiten kennen. En ik had gewoon bang. Stel dat ik die een tekst van het verschieten of van een angst niet meer ken.
0: Ja? Tweede take dan. Dan moet je nog eens uit dat vliegtuig springen.
2: Ja, dan
0: springen.
2: Moet je nog eens, hè? Ja. Dat gaat toch niet?
0: Ik twijfel een beetje. Dus,
2: jij gelooft het niet?
0: Ik weet het niet. Wat denk jij? Is Veronique de Kok ooit uit een vliegtuig gesprongen voor een autoreclame? Ja of nee? Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de Nostalgie-app. En dan komen we zo meteen te weten of ze de waarheid spreekt of niet.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
6: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: Smartfoto.be.
9: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten.
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
9: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
10: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
9: Oei.
11: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
12: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
10: Ik heb zin in
14: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Hallo, ik ben Jan Verheijen en opstaan met Veronique de Kok was een van de hoogtepunten van mijn jaar.

0: Elke ochtend begin je ochtend met een portie twijfel hier bij Sta op met Veronique de Kok. Geen twijfel over de muziek, want die is altijd top, top, top. Zometeen Jennifer Lopez nog en Lynyrd Skynyrd op jouw dinsdagochtend. Maar wel twijfel over het verhaal dat Veronique de Kok elke ochtend vertelt. Want elke ochtend neemt ze jou mee naar een moment in haar leven en vertelt ze iets en is het aan jou om te raden of het echt gebeurd is of het een verzonnen verhaal is. Vandaag ging het over Veronique die uit een vliegtuig moest springen voor een autoreclame. En daar zijn toch wel veel mensen die dat verhaal geloven. Nancy laat weten van ons Veronique, moet je van niks meer verschieten. Ze heeft al veel uitdagingen aangegaan, dus ik geloof haar deze keer. Ook Tom gelooft het verhaal, maar dan zijn er ook een paar mensen die er helemaal niks van geloven. Erwin die stuurt dat ze liegt in de nostalgie heb. En ook Christa stuurt, ik twijfel omdat ik dacht dat ze vliegangst had. Dus ik zeg nee. En ook Peter die zegt dat het niet waar is.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
3: Bon, is dit nu echt gebeurd of niet? Was er ooit een reclamespot voor een automerk waarvoor ik uit een vliegtuig heb moeten springen? Nu, auto's en vliegtuigen, je linkt het misschien niet meteen aan elkaar.
0: Ik link het helemaal niet aan elkaar.
3: Nee, ik ook niet. Hè? Maar nee, dit is dus niet verzonnen. Dit is echt gebeurd.
0: Is dat echt waar? Je bent echt uit een vliegtuig gesprongen?
3: Ja, ik had dat dus nog nooit gedaan.
0: En ga je het nog eens doen?
3: Dus ik was mega zenuwachtig.
0: Zou je het nog eens doen uit een vliegtuig springen?
3: Nee.
0: Nooit meer?
3: Nee. Maar dat is een beetje hetzelfde als die een berg beklimmen. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb het afgevinkt, maar ik ga het nooit meer doen.
0: Ik wil er wel bij geweest zijn toen die creatievelingen die spot hebben verzonnen, die moeten
3: maar
0: aan...
3: Maar hoe zot kunnen zijn? Wie bedenkt dat?
0: Hele speciale sigaret gehangen hebben, denk ik. Wat is ons Veronique de Kok vrije vallen eigenlijk?
3: En dan vooral die een tekst nog afdreunen, zo spontaan mogelijk. Ik weet nog goed, toen die parachute openging, was ik echt nog aan het denken... Oké, Sabiet, ik moet die een tekst... Ken u een tekst nog? Ah ja, dat en dat en dat en dat. Echt waar.
0: Voilà, kijk. Je ziet maar wat ze allemaal over heeft voor het vak, hè, ons Veronique de Kok. Zou je het voor nostalgie nog eens doen uit een vliegtuig springen?
3: Oh nee, manneke man. Dat laat ik aan de jonge garde.

lang moeten oefenen ooit om deze riff te kunnen op mijn gitaartje in mijn puberkamer. Met mijn gitaar die ik kreeg van mijn plechtige communie. Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama. Passeert vandaag in jouw Meezing 1000. Straks tussen 9 en 10 hoor je hem opnieuw passeren in de lijst bij ons Alexandra natuurlijk. En ondertussen proberen we toch die zomerse vibes wat terug te brengen. Want de regen die viel al met bakken uit de lucht de afgelopen dagen. Maar het zomersgevoel dat kunnen we gewoon uit de radio laten komen met Eddie Grant en Gimme Up Joanna. Goedemorgen.

0: Eentje die sowieso nog passeert in The Amazing 1000. Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna. En dat meezingen, dat blijven we doen. Zometeen met de grootste hit. Niet de grootste hit, maar toch wel een zeer vurige hit van Clouseau. En ook UB40 staat al te trappelen om jouw dinsdagochtend in te wijnen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Knaldi!
8: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Het is daarom Blommaert hier. Ik vind het zalig om naast u wakker te worden. Ik bedoel, met de radio naast mij. Die staat hier op mijn...

0: Maar eerlijk, Sander, het is toch ook een klein beetje een vreemde ochtend. Hè? Je las het misschien gisteren al. Je hebt het misschien ook op tv gezien, maar onze vriend en collega Hans Otte, die ligt helaas in het ziekenhuis. Nu, we denken natuurlijk de hele tijd aan hem en aan al die mensen en zijn familie rondom hem. We hopen natuurlijk met heel ons hart dat hij blijft vechten.
1: Ja, dat hopen we allemaal.
0: Ja, we moeten nog zoveel mooie momenten samen beleven, hè. Kom aan, Hans. Vlammen, hè.
1: Komt helemaal goed. We duimen natuurlijk met heel ons hart mee. Want de hele nostalgiefamilie geeft een warme knuffel aan de mensen rondom hem. Want dat is... Ja. Weinig woorden zijn ervoor, hè.
0: Ah, niet leuk, hè.
1: Hopelijk kan de muziek wat troost bieden.

0: heel hartjes in onze nostalgie heb. Door Hans Otten en zijn omgeving. We denken vandaag extra hard aan hem.
1: Ja, sowieso.
0: George Michael en Elton John waren dit. Met Don't Let the Sun Go Down on Me. En ondertussen gaan we even terug naar gisteravond.
1: Want dan was er weer uiteraard de tafel. Nog altijd met ons Tinneke natuurlijk. En we gaan altijd even verder op de ja-nee-vragen. Een van de vragen gisteren was, hoe moet dat nu weer, dat flirten? Wees chill. Dat is misschien wel de beste tip. De vraag was eigenlijk, kunnen jullie goed flirten? Veel singles die zijn eigenlijk de dating-apps een beetje beu. Dat begrijp ik, denk ik wel. Daarom lijkt het hen geen slecht idee om hun versiertrucs gewoon nieuw leven in te blazen. Maar dat gaat niet altijd even vlot. Ik moet zeggen, ik ben daar ook niet echt een krak in, denk ik.
0: Ja.
1: Ga eens aan.
0: En maar, ik zal het misschien na 7 uur vertellen, maar ik denk dat het antwoord vrij duidelijk is.
1: Ik heb een vermoeden.
0: Thuis ook bij de kijkers dacht 28% maar dat hij of zij goed kan flirten en 72% denkt van niet.
1: Dat is die onzekerheid, hè?
0: Dat is die onzekerheid, inderdaad. Ja. Maar ik snap het wel, in een wereld van online daten en swipen en
1: maar dat
0: tinderen,
1: was in mijn tijd allemaal niet, hè?
0: Nee, jawel. Dus er wordt minder en minder in het echt geflirt. Dus ik denk dat die flirtskills misschien roestig zijn.
1: Ik heb dat eigenlijk. Ik weet niet of ik dat kan. Ik weet niet wat ik dan moet doen eigenlijk om te flirten.
0: Hoe zit dat met
1: je? Je dan zo blikken gooien.
0: Ja, ik denk dat.
1: Onder je wimpers.
0: Blikken gooien. Hopelijk geen blikken met tomaten en maïs en zo.
1: Oh, Sander.
0: Wat vind jij? Kan jij goed flirten? En wat zijn jouw beste flirttips? Laat ze even komen in de nostalgie-app.
1: Ah, ja, helpt ons.
0: Ja, helpt ons even. Dan kunnen wij ook onze skills even aanscherpen. Dus kan jij goed flirten? En wat zijn jouw beste flirttips? Laat ze komen in de nostalgie-app. En dan kan je ze na 7 uur horen in de vorm van Veronique de Kok.

0: Gloria Gaynor met I Will Survive. En zometeen, na 7 uur, hoor je deze van Yazoo.
1: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok.
0: En zijn we nog altijd benieuwd naar jouw beste flirttips.
2: We zijn hier al van alles aan het proberen in de studio.
0: Ja, onze stagiair beweert van zichzelf dat ze zeer goed kan flirten, maar ze krijgt het niet uitgelegd. Dus...
2: Ja, ik heb gevraagd, doe het eens met mij. Zo een roleplay, een rollenspel.
0: Maar moeilijk. Niks, jong. Ah, wel, maar misschien, als jij even wil flirten met Veronique de Kok straks live op de radio, stuur het even in de Nostalgie-app. Dan kunnen we zien hoe die flirttips in zijn werk gaan. Dat vind ik een goed idee.
2: Of ik reageer of niet.
0: Voilà. Wil je even flirten met Veronique de Kok? Laat het dan even weten in onze Nostalgie-app. Dan komt
2: het loopt
0: misschien
2: hier al volledig uit de hand.
0: Zometeen jouw droom uit. Hè.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
6: Allee.
5: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dorso. Ergonomisch slapen.
2: Goedemorgen, het is bijna 3 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Bart, de Vlaamse regering bereikt een akkoord over nieuwe maatregelen.
10: En die gaan onder meer over het drinkwaterplan, de energiefactuur en de begroting. Zo gaat de regering diepe dalen in de toekomst maar 1 iemand in dienst nemen per 3 vertrekkende ambtenaren om het budget op orde te houden. Ministers keurden gisteravond ook het drinkwaterplan van mijn omgevingsminister Jo Broens goed. Dat moet onder meer de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen oplossen. Er komen ook maatregelen om de energiefactuur voor de mensen betaalbaar te houden en het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. Je kan vanaf januari volgend jaar opnieuw sigaretten en andere tabaksproducten kopen in de supermarkten. Dat beslist de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, maar niet echt met zijn volle goesting, want hij wilde eigenlijk een veel strenger anti-rookbeleid voeren, maar het grondwettelijk hof vernietigde een eerdere wet die grote winkels verbood om tabak te verkopen. Zowel supermarkten als kleinere winkels mogen rookwaren wel niet zichtbaar in de rekken leggen, maar achter zo'n gordijn of een kast met een rolluik. Krantenwinkels reageren een beetje boos, want zij hadden zowat een monopolie om sigaretten en andere tabak te verkopen. Sport. In het snooker is de Chinees Wu Yizhe de nieuwe wereldkampioen. Hij versloeg gisteravond in de finale in de Crucible Theatre in Sheffield de Engelsman Sean Murphy met het kleinste verschil 18-17. Voor Wu is het zijn eerste wereldtitel, amper 22 jaar. Murphy won die al eens in 2005. De Chinees verdient met zijn wereldtitel zo'n 580.000 euro en stijgt naar plaats 4 op de wereldranglijst. Murphy moet zich tevreden stellen met ruim 230.000 euro en plaats 6 op de ranking. Dan nog voetbal. De Marokkaan Zakaria El Ouadi, verdediger bij Racing Genk, die won gisteravond tijdens een gala in Sint-Lambrechts Woluwe de Ebbenhouten Schoen. Dat is de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer in onze hoogste klasse. El Ouadi haalde het voor de Algerijn Zorgan van landskampioen Union en de Nigeriaan Onyedika van Club Brugge. El Ouadi is de derde Marokkaan die de Ebbenhouten Schoen wint. Eerder deden Mbark Boussoufa en Tariq Tissoudali dat al.
0: Bart, we hadden het er net over flirten, want dat was gisteren die Diane-vraag uit de tafel van Dine. Hoe zit dat eigenlijk met jouw flirtskills?
10: Ik ben een loser, man. Ik kan het niet. Ik kan het echt
2: en
10: niet.
2: En je ziet die grijns gewoon op Sander zijn gezicht. Hij heeft hier zoveel plezier in.
10: Het is iets wat ik ontbreek. Ik ben meestal recht toe, recht aan.
2: Maar onze Bart is toch een teddybeer, come on.
0: Dat is.
2: En heeft dat niet nodig.
10: Bambi-ogen ook schijnt.
0: Ja?
2: Ja, ah, dat ken ik. Dat zeggen ze van mij ook.
0: Dat is ook een vorm van flirten, hè?
1: Nostalgie weer.
10: Het is eerst zwaar bewolkt, maar vanmiddag gaat het regenen of vallen er buien. Vooral dan in de Ardennen in het westen. En het centrum blijft er meestal droog en klaart het soms op. Maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Ik vond dat goed geflirt, het weerbericht. Ik vond dat goed gedaan op zich.
10: Maar Elise Mertens zat er niet in.
0: Ik kreeg het er warm van. Heb jij betere flirttips? Laat ze gerust even komen in de Nostalgie app.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
6: Veronique en Sander.
2: Goedemorgen, dinsdag. En wij zijn al op kruissnelheid. Hè. De werkweek die begint stilaan te klikken. De maandag die zie je al in de achteruitkijkspiegel. Hè. Blijf erbij, we maken er iets leuks van.
0: Dus Veronique, hoe lang zijn we nu al bezig? Als de rode lamp brandt, dan staat de micro aan.
2: Ik weet het, maar ik moest hoesten.
0: Ja, dat kan eigenlijk.
2: Wat moet ik doen? Ik moest hoesten.
0: Volgens mij begon jij gewoon al te flirten met Bart, ja? Ja, met Bart van Langenhoven.
2: Ja.

0: Ja, ja, hoe zegt het al? Don't go, want het wordt hier een gezellige ochtend.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Goedemorgen, 3 over 7. We hebben het vandaag over flirten. Ach, dat was een van de ja-nee-vragen uit de tafel van Tin gisteren. Kan jij goed flirten of heb je tips om te flirten? Dat was onze vraag naar jullie toe. Nu, in de app kwamen enkele tips binnen. Ja, wadde dadde. Janne Turnhout die heeft een tip voor de online daters. Die zegt, je plaatst je profielfoto ondersteboven. Zo moeten mensen natuurlijk hun telefoon omdraaien om je te bekijken. En wanneer je hun dan aanstaat, dan swipen ze naar links. Maar in werkelijkheid hebben ze je dan wel geliked.
2: Ja, vind ik wel een zeer, zeer ingewikkelde tip eigenlijk.
0: Maar als je dan date, dan weet je eigenlijk dat die persoon jou niet moet.
2: Ja, dan zit je dan met iemand die jou niet mooi vindt. Gia Deunen, die altijd simpel, die zegt bel Ruben van Gucht even op. Ja, die zal wel raad
0: weten. Dat
2: Hilde uit Diepenbeek zegt, een tip voor de mannen. Wees attent, geef een complimentje, wees een charmeur. En dan hoef je echt geen Adonis te zijn. Klopt dat, Veronique?
0: Dat klopt.
2: Ja.
0: Ja, dat klopt. Nico zegt ook, ik kan niet flirten, maar ik moet maar 1 keer in een vrouw haar ogen kijken. En ze is verkocht.
2: Ik geloof er eigenlijk niet zoveel van. Mag ik trouwens wel even benoemen dat de mensen precies schrik hebben van Veronique de Kok. Want ik had dus opgeroepen, wil je eens flirten met Veronique op de radio? Laat gerust iets weten. En heel veel excuses, zo van, enkel in het echt. En dit is niks voor mij. En
0: wel, in het echt, laat ze maar komen. Hè.
2: Wel, dus,
0: Mediahuis, linkeroever.
2: Pas op, een hele rij staat er hier.
0: Dus, dat denk ik niet.
2: Oproep aan de mannen, is er toch iemand met een beetje moed in de schoenen die wil daten met Veronique de Kok? Het is nu je kans, hè? Voor alle duidelijkheid. Maar zullen wij misschien de bordjes eens in de lucht steken? Veronique, vind jij van jezelf dat je een heel erg goede flirter bent?
0: Tadaa!
2: Heel erg duidelijk. Ja. Nee, die ik hier zie passeren.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik ben ook echt een hele slechte flirter. Uh-huh. En onze producer is ook een zeer slechte flirter.
0: Oké, ja, vertel. Sander, nu ben ik echt heel benieuwd.
2: Ik kan dat gewoon echt niet. Ik ben een beetje sociaal ongemakkelijk ook.
0: En hoe is dat gelukt met je vriendin? Ja. Hoe heb je dat dan gedaan? Of is zij naar jou gekomen?
2: Wij hebben uiteindelijk we hebben elkaar online leren kennen via een app. En dan zijn we op date geweest, wel vrij snel. Maar dan heb je al langer tijd om te babbelen. Hè. Dat vind ik al niet meer flirten. Dan kan ik een gesprek voeren.
0: Maar dan flirt het toch ook een beetje?
2: Ja, maar dat lukt me wel. Zo long
0: form. Maar wat doe je dan?
2: Complimentjes geven. Een beetje vragen naar dit of dat. Wat is je favoriete film? Oh, vind ik ook een heel goed. En dat soort dingen.
0: Ja, zo meepraten.
2: Ja, hoe doe jij dat dan, Veronique? Hoe flirt Veronique de Kok?
0: Ik ben daar ook kei slecht in, denk ik. Echt waar. Dat moet geen hoge wiskunde zijn. Hè. Dat moet liefst niet zelfs. Het zit vooral in zo'n speelsheid. In timing ook zo. Zoals je ook zegt, Hilde uit Diepenbeek had dat ook gezegd. Je hoeft geen Adonis te zijn. Dat iemand is die grappig is. Die op de juiste moment zo de juiste humor kan hebben. Ja, ik vind dat doet veel meer zo.
2: Dus niet zo.
0: Zolang het er maar groot is.
2: Dus niet zo meet Tarzan, Eugene en dan...
0: Nee. Dat is goed eens een keer, maar... Nee, tof. Dat moet gewoon plezant zijn, toch?
2: Ik vind dat ook... Ja, ik vind nog altijd wel... Ik vind het toch vrij stil in de app bij de mannen. Die durven allemaal niet flirten met Veronique de Kok.
0: Een beetje plagen zo. Heel subtiel.
2: Ik denk echt dat de mensen bang van jou zijn eigenlijk op dat vlak.
0: Oh. Goed, maar ik ben getrouwd, hè, man. Wat zou ze met mij flirten?
2: Maar kijk, het is nu eenmaal dat je ze mag proberen.
0: Het mag een keer.
2: Als je wil, stuur het nog even in de nostalgie-app. Het is te nemen of te laten, hè, jongens.
0: En dat is het gedaan, hè.

0: Het wonder is geschied. We hebben hem gevonden. De man die durft te flirten met Veronique de Kok.
1: Geweldig, maak dat echt persoonlijk, joh. Niemand durft dat.
0: Dominique uit Zwevegem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sander.
0: Dominique,
1: dag Dominique. Hallo.
0: Jij durft het aangaan, de temptation om met Veronique de Kok te flirten.
2: Oh, ik ga een keer proberen.
0: Oké.
1: Go.
0: Wacht even. Ik ga maken een gepast muziekje. Stel je voor, we zitten ergens op Temptation Island. Hè? Jullie zitten aan het zwembad met een cocktail en dan hoor je dit.
2: Temptation. Goedemorgen. Sorry. Ja, verkeerd. Dag, lieve dame. Wat een schattig hondje heb jij. Bijna zo schattig als jij.
1: Oh, dat is kei lief. Dank je, Dominique. Dat is wel kei tof. Oh, schattig is dat. Dat is wel lief, hè?
0: Dominique, ze flirt niet terug, hè? Dus...
1: Nee, maar dat was niet de opdracht, hè? Nee, dat was niet de opdracht, ja. Hè?
0: Dominique, als de eerste zin niet werkt, heb je dan een tweede zin die je probeert? Heb je een openingszin
2: of zo? Ja, maar ja, dan is dat moeilijk via de radio, hè? Dan moet je dat live doen, hè?
0: Oh,
1: kom maar af, Dominique, Veronique, ja. Hey, dat matcht al, hè?
0: Dat is waar.
2: Voilà.
0: Dominique en Veronique. Ik vond het wel een verdienstelijke poging, maar de liefdeskriebels kan ik zo samenvatten.
2: Ja, voilà.
0: Sorry, Dominique.
2: Ik denk dat mijn madame ook tevreden gaat zijn.
0: Voilà, anders ging uw vrouw misschien ook wat minder blij zijn. Dominique, dikke merci om te proberen flirten met Veronique de Kok vanochtend. Kijk, Veronique, nu is die ego toch een beetje gestreeld, hè?
1: Ah, wel, maar ik denk eigenlijk dat dat mijn leeftijd ligt.
0: Weet je wat dat is?
1: Het is aan de jeugd. Want jij gooit die vraag nu naar de luisteraar over mij, hè?
0: Ja.
1: En als ze nu zo'n stoere jonge boy moeten flirten... Zouden we de meisjes eens niet aanspreken? Wat daarop gaat binnenkomen?
0: Mijn vriendin is al wakker, dus ze kan op zich wel sturen.
1: Mijn man is ook wakker. Zo.
0: Weet je met wie ik straks wil flirten? Met Erwin van het Weer. Ja, want als ik daarmee flirt, dan komt er misschien wel een zonnetje tevoorschijn.
3: Proactief meedenken, zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
4: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
6: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
13: Oké. Okay.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
3: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: Sta op met Veronique de Kok.
15: Alright, ik ben de jury en ik sta hier bij Veronique de Kok. Ik zorg voor de veiligheid op deze radio. Als er vandaag nog iets gebeurt, dan los

0: van U2.
1: Ja, ondertussen beginnen de flirters wel te ontdooien in de nostalgie.
0: Man, you're the one. Dat zou ook wel een opener kunnen zijn, hè? Nee?
1: Ja.
0: Oh, Vanessa, jij bent al aan het lezen wat er allemaal binnenkomt.
1: Ja, maar Vanessa stuurde nog van mannen flirten niet met Veronique omdat ze denken, zo'n mooie vrouw, ik raak nog niet aan haar grote teen.
0: Wauw.
1: Dat is toch mooi gezegd eigenlijk.
0: Dat is wel
1: een
0: schoon compliment.
2: Het weer met Erwin.
0: Ja, Erwin. We zitten al heel een tijd op die flirter-vibe. Nu ben ik wel eens heel benieuwd. Ben jij een goede flirter?
3: Ja, maar altijd moeilijk hè, om dat voor jezelf in te schatten. Ik heb wel een goede radar. Ik kan eigenlijk heel snel van een laag drukgebied kan ik heel snel een hoog drukgebied.
0: Hola. Hola. Hey, dat vind ik wel een goeie.
1: Dat vind ik. En dan wordt er veel neerslag verwacht, denk ik. Hè?
3: Ja.
0: Allee, Sander.
1: Hij zit daar al te gniffelen, onze Erwin. Erwin, misschien moeten we het houden bij het iets drogere weer. Iets minder sexy misschien, maar wat krijgen we vandaag?
0: Het is open en droog.
3: Ja, het is een laagdrukgebied vandaag. Ja, dat is wel zeker. Regenzone hè, ligt in de buurt en dat is natuurlijk nooit goed. Dat betekent dat we vandaag rekening moeten houden met veel wolken. En opnieuw valt de meeste neerslag in grote delen van Wallonië, waaronder in de Ardennen. Elders in Vlaanderen is het droger, met de nadruk op droger. Niet helemaal droog, want er valt hier en daar nu zelfs wat regen. Regio Brussel zie ik op dit moment. En zeker vanavond, dan worden de regenkansen opnieuw groter. En door die regen en de vele wolken, ja, kan het ook niet echt opwarmen. Het kwik stagneert straks bij 16 graden.
0: Maar er is toch beterschap op komst, hoop ik, hè? Want dat klinkt niet helemaal positief, hè?
3: Ja, een beetje wel. Hè. Morgen zitten we toch opnieuw met een tweedeling. Veel wolken en regen in Wallonië, regio Brussel. Minder neerslag in de provincie West-Vlaanderen. Daar blijft het zelfs helemaal droog. Wel iets of wat frisser. Morgen nog maar 13, 14 graden. Het is pas vanaf donderdag dat het allemaal droger wordt. En geleidelijk komt ook de zon tevoorschijn bij 17 graden. En in het weekend dan zitten we toch opnieuw met de 20 graden. Mm-hmm. Maar het wordt wel wat onweer. Dus wat onzekere weerkaarten voor het weekend.
0: Ja, zolang ik het woordje zon hoor, dan vind ik het goed. 20 graden vind ik ook goed.
1: Ondertussen ga ik toch nog eens proberen met het flirten, want ik ben zelf geen goede flirter, maar ik ben wel een goede wingman. Dus dat betekent dat ik zo wat kan koppelen. Dus ik heb een leuk zinnetje bedacht, Erwin, voor jullie en voor jij en Veronique. Vertelt Erwin het goede weer, valt Veronique in zwijm keer op keer.
0: Wauw.
3: Oh,
0: ben je dat zelf uitgevonden of is dat ChatGPT?
1: Oh, allee.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: veel scholen stijgt de spanning wel al een beetje. Want vandaag is het het moment waarop
1: bijna,
0: de finalisten mogen bekendmaken.
1: Ja, de finalisten, dat is eigenlijk één winnaar per provincie. Ja. En die gaan tegen elkaar opnemen. Hè?
0: Missie Groene Speelplaats. Eén school die 50.000 euro krijgt om die speelplaats te vergroenen. Dat kom je allemaal te weten vanaf 7:45. Dan komt de hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Lisbeth van Impen, dat allemaal vertellen. Ondertussen is het 7:58.
1: En dat betekent natuurlijk de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: 1 op de 10 werknemers kreeg vorig jaar loonsopslag. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Atentia dat de loon analyseerde van 250.000 mensen. Vooral mannen en dertigers maken het meest kans op meer loon. En als jij dat ook wil, dan moet je vooral luidop vertellen over je succesvolle projecten en overwinningen op je werk, dat je manager of leidinggever dat allemaal goed hoort. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel voor doodslag. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp in West-Vlaanderen. Met een bajonet als een soort mes. 8 vrienden van de dader die zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Ze kregen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. En ik weet niet of jullie ooit zo'n stickerboek hadden waarin je prentjes verzamelde van je muziekidolen of My Little Pony of andere dingen.
1: De paninis.
2: Ja, tegenwoordig is dat echt big business geworden. Neem nu het nieuwe stickerboek voor het WK voetbal, dus van Panini. Ja. Dat is zo moeilijk om die prentjes allemaal te verzamelen en vooral duur om dat boek vol te krijgen. Mm-hmm. Want als je alle unieke stickers wil verzamelen, moet je gemiddeld, hou je vast, 7.300 stickers kopen. Statistisch gezien. En daar betaal je tot 1.600 euro voor. Maar als je echt 100% zeker wil zijn dat je alle 1.000 unieke voetbalstickers aankocht, kost je dat tot 2.400 euro. En zeggen dat we vroeger soms gewoon ruilden om dat stickerboek vol te krijgen. Ja, en nu betaal je daar gigantisch veel.
1: Dat was ook zo. Ja. Is dat niet meer dat je zo wisselt? Nee. Wij hadden zo alle dubbele. Ja. Die zaten in een doosje. Ja. Die gingen we naar school. En tijdens de speeltijd dan werd er gewisseld.
2: Voilà.
1: En dan had je zo'n lijstje met nummers die je niet had. Ja. Heb jij dit nummer, zo, dat toch? Ja.
2: En afdreigen deed ik ook. Zo van,
1: dat zie ik nu echt in huis, hè?
2: Oei.
0: Dus jij dreigde andere kinderen af.
1: Maar meen je dat?
2: Van, als je mij dat of dat spelertje niet geeft, dan...
1: Wat dan?
2: Sta ik achter de school op de hoek om...
1: Dat is niet waar. Allee. De Bart is de teddybeer, daar geloof ik niks van.
0: Het is tijd om zijn collectieve excuses aan te bieden. Ja, zeker. Voetballers, heel veel. Hè. Mm-hmm. En dan zagen, bij ons was dat, dat ligt vaak aan de kassa, die stickers.
1: Ja. Of dat krijg je toch? Als je voor zoveel koopt, dan krijg je toch een zakje?
0: Panini heb ik toch nooit gekregen. Nee. Dat was altijd, ik moest aan de kassa zagen bij ons mama dat ik dat wou. En dan uiteindelijk, ik klaagde dan zo hard om de duur aan de kassa. En ons moeder dacht,
1: ik
0: zal voor de zekerheid maar een pakje in de kar leggen, zag ik dat bij mij.
1: Ja, dat geloof ik bij u. Ja.
0: Dus Veronique, als je van mijn gezag wil af zijn, gewoon een pakje Panini-stickers geven.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Lisbeth van Impe, die staat hier al in de naaste studio. Met heel leuk nieuws natuurlijk. Hè. Zometeen krijgen we te horen wie de winnaars zijn per provincie van onze missie Groene Speelplaats. En wie dat dan binnenkort die 50.000 euro in de wacht sleept, die krijgt dit misschien binnenkort te horen. Hè.
1: Welke scholen kunnen binnenkort het gras laten groeien met die 50.000 euro? Welke scholen maken nog kans om de winnaar te worden van Missie Groene Speelplaats? Je komt het allemaal zo meteen te weten vanaf 7:45.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
1: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: Goedemorgen, wat een vette lach zeg. Ondertussen bijna 8:02. Het moment waarop op sommige scholen de eerste kindjes aankomen. Maar vandaag vooral het moment waarop de spanning in die scholen wel de hoogte in gaat.
1: Missie Groene Speelplaats.
0: Want,
1: met Veronique de Kok.
0: Voilà, onze missie om een van die speelplaatsen een beetje een groene oase te maken. Wel, er komt vandaag eigenlijk in een stroomversnelling. Daarom is Lisbeth van Impe, hoofdredacteur van het Nieuwsblad, erbij. Goedemorgen, Lisbeth.
2: Goedemorgen, Veronique.
0: Wij doen het natuurlijk samen, hè, Nostalgie en het Nieuwsblad. Eén school in Vlaanderen of Brussel wint €50.000 om hun speelplaats te vergroenen. Tot vorige zondag kon er massaal gestemd worden. Dat is ook gebeurd. Elisabeth, jij hebt 5 provinciewinnaars bij. Straks na 8:00 gaan we die bekendmaken. Maar vertel eens eerst, heb je gevoeld dat die missie Groene Speelplaats weer aan het leven was?
2: We hebben het gevoeld. We hebben het vooral ook gezien. Mm-hmm. Als je op de site van het Nieuwsblad gaat kijken, het staat vol met filmpjes van liedjes die gemaakt zijn, videoclips die opgenomen zijn. Kleuters die dromen van glijbanen die uit de klas rechtstreeks naar de speelplaats gaan. Kleuters die dromen van een jacuzzi op de speelplaats. Waarom niet? Vlaanderen is weer voluit gegaan om de groene speelplaats binnen te halen.
0: Zeg, en hoeveel scholen hebben zich uiteindelijk ingeschreven?
2: We hebben 250 scholen en 54.000 mensen hebben gestemd.
0: Wauw.
2: Dus die ouders en die leerkrachten en die directeurs hebben echt iedereen aan hun mouw getrokken om te stemmen. Dus onze excuses daarvoor, maar het is voor de goede zaak.
3: Maar het is heel duidelijk dat het leeft in Vlaanderen. Hè? Die groene speelplaatsen en die ontharding. Je zegt 250 scholen hebben zich ingeschreven. Er kan uiteindelijk maar één school winnen.
2: Er kan maar één school winnen, maar die krijgt dan wel de speelplaats van haar droom.
3: Dat klopt allemaal, maar is het duidelijk dat er misschien toch eens moet nagedacht worden op hogere echelons over groene speelplaatsen en ontharding?
0: Dat is duidelijk, hè?
2: Ja, ik denk het wel. En je ziet het ook, hè. Mensen staan op de speelplaats. En dat zijn de speelplaatsen die, ik denk dat we het bij de lancering erover gehad hebben, die wij ons herinneren van onze jeugd. Dat was toen een goede tijd voor zaken doen als je tegeltjes verkocht. die zijn helemaal verhard en weinig plek om creatief te spelen, noem maar op. Ja, en je voelt ook wel dat als je in een klas orde wil houden en een goede sfeer en noem maar op, dat buiten kunnen lopen en even alle energie kwijtgeraken en dat in een leuke omgeving kunnen doen, dat meer is dan gewoon de speeltijd.
0: Het groen, hè?
2: Ja, wat groen, wat creativiteit, wat plekken om vuil te worden en wat plekken om te leren fietsen en noem maar op. Ja. Als je gaat kijken, de school die vorig jaar gewonnen heeft, ze zijn bijna door de werkend. Gras moet nog groeien, maar ze zijn er bijna. Ja, dat is fantastisch als je dat nu ziet. Hè. Dat is een speelplaats waar je
0: die evolutie
2: terug zou willen gaan spelen.
0: Dat is leuk.
2: Niet dat ik dan nog zoveel doe, maar dat je toch denkt van, goh, hier zou ik het overwegen.
3: Fantastisch. En je hebt het al gehad over veel acties die leefden, veel gekke filmpjes, veel liedjes. Wat viel er zo voor jou op, Elisabeth?
2: Het kan zijn dat door wat ik gezien, want er is zoveel gebeurd dat je niet alles kan zien. Ik heb vooral de videoclips gezien, de liedjes die zelf geschreven zijn, de juffen die helemaal
0: uit de bol gingen,
2: kleuters die zeer wel bespraakt de case voor de school aan het maken waren. Dus, en ik zie ook verslagen van, ze zijn naar de markt getrokken, ze hebben een sponsorloop gedaan, het heeft echt wel geleefd. Het is leuk om te zien.
0: Lisbeth, straks heb jij 5 provinciewinnaars, de 5 scholen waar Sarah Daniels van het Nieuwsblad, Bert de Kok en ook ikzelf naartoe zullen gaan om te gaan jureren.
2: Dat is al een cadeau van zijn eigen eigenlijk.
0: Dat is fantastisch.
2: Dat jullie allemaal langskomen.
0: Ja. Na 8:00 komen jullie dus te weten of de school van jouw voorkeur nog in de running is.
3: Ja, maar eerst hebben we nog deze. Ons Rihanna is erbij. Goedemorgen.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Slim naar Antwerpen presenteert...
7: De Wegwijzer.
6: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
8: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
10: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
11: Zimmo.
10: Ook een huis zoeken met de Zimmo app.
11: Zimmo.
10: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
11: Zimmo.
10: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan.
11: Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
11: En rapperikken.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Nostalgie. Goedemorgen, 2:08. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, we kunnen binnenkort opnieuw sigaretten kopen in de supermarkten.
15: Vanaf januari volgend jaar is dat, besliste minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Maar niet echt met volle goesting, want die wilde eigenlijk een veel strenger anti-rookbeleid voeren. Maar het grondwettelijk hof besliste dat het huidige verbod voor grote winkels niet eerlijk was tegenover kleinere. Dus moet de regering de wet aanpassen. Zowel supermarkten als kleinere winkels mogen rookwaren wel niet zichtbaar in hun rekken leggen, maar achter een gordijn of een kast met een rolluik. Krantenwinkels reageren boos, want zij hadden zowat een monopolie om sigaretten en andere tabak te verkopen. De Vlaamse regering heeft gisteravond eindelijk een akkoord bereikt over nieuwe maatregelen rond het drinkwaterplan, de energiefactuur en de begroting. Zo gaat de regering diepe dalen in de toekomst maar één iemand in dienst nemen per drie vertrekkende ambtenaren om het budget op orde te houden. De ministers keurden ook het drinkwaterplan van omgevingsminister Jo Broens goed, dat onder meer de vervuiling van het drinkwater in West-Vlaanderen moet oplossen. Er komen ook maatregelen om de energiefactuur voor de mensen betaalbaar te houden en het energieverbruik van gezinnen, scholen en bedrijven te verlagen. 1 op de 10 werknemers kreeg vorig jaar loonsopslag, blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Atentia, dat de lonen analyseerde van 250.000 mensen. Vooral mannen en dertigers maken het meest kans op meer loon. En als jij dat ook wil, dan moet je vooral luid op vertellen over je succesvolle projecten en overwinningen op je werk, dat je manager of leidinggevende dat heel goed hoort. En sport, in het snooker is de Chinees Wu Yizhe de nieuwe wereldkampioen. Hij versloeg gisteravond in de finale in de Crucible Theatre in Sheffield de Engelsman John Murphy met het kleinste verschil, 18-17. Voor Wu, amper 22, is het zijn eerste wereldtitel. Murphy won die al eens in 2005. Chinees verdient met zijn titel zo'n €580.000 en stijgt naar de 4e plaats op de wereldranglijst. Murphy moet zich tevreden stellen met ruim €230.000 en plaats 6 op de ranking.
16: Dat is toch ook een mooie opslag dat die twee gekregen hebben eigenlijk. Dat is een leuk zakgeld.
17: Nostalgie weer.
15: Eerst zwaar bewolkt, maar vanmiddag gaat het regenen of al uitbuien. Vooral dan in de Ardennen, in het westen en centrum blijft het meestal droog en klaar tot op, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag dan eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuws.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are
18: Nostalgie.
17: Sta op met Veronique de Kok.
18: Veronique en Sander.
14: Goedemorgen, dinsdag en we zijn vertrokken zonder morren. Welkom Nostalgie. Dag 2 van deze week en al lichtjes in vorm. De maandag hebben we overleefd. Nu begint het echte werk.
18: We are music. Yeah. Nostalgie.
16: En binnen exact 4 minuten kom je te weten welke scholen zich plaatsen voor die finale van Missie Groene Speelplaats. Eerst wil je nog Paul Simon en You Can Call Me Al. Een heel erg goedemorgen. Fijn dat je erbij bent in de leukste ochtendclub van Vlaanderen.

0: Zometeen hoor je R.E.M. en Kate Pearson met het fantastische Shiny Happy People. Maar eerst zijn er een paar scholen, denk ik, zo'n 250, waar nu de stresslevels een beetje omhoog gaan en die hartslagen ook.
1: Missie Groene Speelplaats met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, 7:55. Inderdaad, en welke school gaat naar huis met die 15.000 euro van Missie Groene Speelplaats? Dat antwoord dat is natuurlijk voor eind deze maand. Maar nu komen we wel in een nieuw soort fase. Lisbeth van Impen, nog eens goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij hebt 5 provinciewinnaars bij. Nu, uit elke provincie komt dus 1 school. De school waar het meest op gestemd is door onze luisteraars en ook de lezers van het Nieuwsblad. Van die 250 ingeschreven scholen gaan we er dus nu maar 5 dus happy maken.
3: Dat zijn 5 scholen die al iets gewonnen hebben, namelijk dat jij langskomt.
2: Ja, ja, de jury bedoel, komt langs.
3: Dat is wel,
2: dat
3: jury
2: klopt.
3: Gaat kijken en we weten van vorig jaar, ik kan die scholen maar waarschuwen, haal alles uit de kast. Zorg voor een ontvangst. Allee, vorig jaar was het echt crazy. Ik weet van de mensen die erbij waren.
2: Toeters, bellen, pannenkoeken.
3: Het is de kans die je nog hebt om de jury te overtuigen. En jullie gaan uiteindelijk kiezen welke school met de prijs.
2: Ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind dat een hele, hele moeilijke... Zware opdracht, echt waar.
3: Ik snap het, want ik...
2: Hoe kan je daar nu in kiezen?
3: Ja, want ik denk dat je 5 super enthousiaste scholen
2: maar natuurlijk.
3: Gaat zien... Die allemaal fantastische dingen doen, die het allemaal nodig hebben. Dus
2: mijn hartje.
3: Ja, Veronique, ik ga niet voor jou beslissen. Ik hoor het wel wat eruit komt.
2: Ja, ja, oké, Lize, we gaan dat heel plechtig doen nu.
0: Ja. Ja, want we moeten wel echt naar het moment gaan. Hè.
2: Ja, ja, we gaan
0: het
2: bekendmaken.
0: Een beetje alsof ze de punten van de examens gaan bekendmaken, maar de leerkrachten staan nog rustig met elkaar te babbelen. Zo een beetje. Het is een beetje dat gevoel.
2: We gaan ze per provincie afgaan.
0: Ja.
2: Hè? Okay?
3: We noemen dat spanning op.
0: Wel, dan gaan we ze 1 voor 1 afgaan. Wie zijn de finalisten van Missie Groene Speelplaats 2026?
1: De finalist van Missie Groene Speelplaats voor de provincie Antwerpen is...
3: De Vrije Basisoefenschool in Weinigem.
0: Oké. Okay. De eerste finalist, die hebben we.
1: De finalist van Missie Groene Speelplaats voor de provincie Oost-Vlaanderen is...
3: Desiree van Monkhoven in Gent, een basisschool.
0: Oké, 2 finalisten hebben we al.
2: Oh, spannend.
0: Nog 3 te gaan.
1: De finalist van Missie Groene Speelplaats voor de provincie Vlaams-Brabant is...
3: Matadi Leuven in Heverlee.
1: De finalist van Missie Groene Speelplaats voor de provincie West-Vlaanderen is...
3: Het secundair onderwijs Dominique Savio in Hoogleden.
0: En dan, last but not least, welke school is de finalist uit de laatste provincie, de provincie Limburg?
1: De finalist van Missie Groene Speelplaats voor de provincie Limburg is...
3: De Brug 1 in Beringen.
0: Dat betekent dat we 5 finalisten hebben.
2: Ja, inderdaad. 2 basisscholen en 3 scholen van het buitengewoon onderwijs.
3: Het is een mix van een beetje van alles.
2: Het is echt een mix.
3: Dus, je zal het hele Vlaams onderwijslandschap zien.
2: Ja, ja, we gaan gewoon heel Vlaanderen doorrijden en alles ontdekken. Hè. Gewoon op me laten afkomen.
0: Heb je al notities gemaakt, Veronique, welke scholen je moet bezoeken?
2: Ik heb ze alle 5 opgeschreven, ja.
0: Voilà.
2: Sowieso.
0: Dat wordt zo leuk. Binnenkort gaat Veronique de Kok die samen met Bert de Kok en Sarah Daniels van het Nieuwsblad bezoeken. En gaan ze beslissen welke school die 50.000 euro wint. Ja, Veronique, voel je dat op je schouders?
2: Dat ik meen dat oprecht. Ik vind dat een heel, heel zware emotionele taak.
0: Ja, maar ik snap het. Dat is de druk van Vlaanderen die je voelt. Op
3: maar
0: je schouders.
3: We hebben er alle vertrouwen in dat je de juiste keuze gaat maken.
2: Amazing.
0: Lisbeth van Impen, dank je wel om zo vroeg naar de studio te komen. Heb je nog een drukke dag op de planning vandaag?
3: Ik heb nog een drukke dag op de planning. Is het ooit anders?
0: Dat is waar.
2: Ja. Ja. Veel plezier, Lisbeth.
3: Hij is vroeg begonnen de dag, dus... Hey, dat is al half gewonnen, zeker?
2: Ja,
0: dat is waar.
2: Ja, ja, ja.
0: En hij kan nog lang doorgaan, eigenlijk. Hè?
1: Welke school krijgt 50.000 euro voor een groene speelplaats? Je hoort het hier in Sta op met Veronique de Kok. En je leest het in het Nieuwsblad.

0: Oh mannetjes, ondertussen ook al 5 blije scholen die zich van zich laten horen in de app. Stefanie die stuurt, yes, de oefenschool staat in de top 5. Samen hebben we dit al bereikt. Stel je eens voor wat we nog allemaal kunnen doen. Nog even volhouden en hopelijk grijs inruilen voor groen, zegtjes. En de kindjes van Desiree uit Monkhoven uit Gent, die reageren ook al in de app.
1: Hallo Veronique, wij zijn de leerlingen van Desiree van Monkhoven uit Gent. Heel erg bedankt dat we op de radio mogen komen.
2: En we zijn mega blij dat we de provinciewinnaar zijn geworden.
3: Yeah!
1: We dromen al heel lang van een groene speelplaats en we hebben er heel veel zin in om er samen voor te gaan.
3: Droom mee met Desiree!
4: En dan die Gentse R'tjes.
0: Ja, dat is toch schattig.
4: Heel erg schattig.
0: En dan hebben we ook nog Jante, dat is een juf van basisschool Matadi in Leuven. En dat is ook een van de finalisten.
4: En ze stuurt, oh my god, zo blij. Geen woorden voor, bedankt voor iedereen die gestemd heeft. Zo blij voor onze volgende kindjes op naar de volgende stap. Bij alle finalisten is het groot feest op deze dinsdagochtend.
0: Dat denk ik ook, ja.
4: En als Veronique weet wel wat doen binnenkort, hè?
0: Ja, Vlaanderen doorkruisen, hè, naar al die scholen. Maar dat is natuurlijk voor later deze maand. Nu eerst hier nog even het beste van mezelf geven. Want zometeen gaan we spelen voor een Veronique de Mok. En wil jij meedoen? Dan stuur je nu het woordje mok in onze app.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
9: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
13: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio.
14: Sta op met Veronique de Kok.
13: Heel plezant, maar wel vreugd.

0: Seal met het mooie Kiss from a Rose. Tijd om te spelen.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Goedemorgen, het is 8:55. Ik ben klaar om te spelen en vandaag doe ik dat samen met Christian uit Oostende. Goedemorgen, Christian.
3: Goedemorgen, Vero en Sander.
2: Jij bent eigenlijk al heel vroeg onderweg naar de dierenarts. Hè? Vertel eens wat er aan de hand is.
3: Wel, jaarlijks controle en er is iets met een verdekking aan de lip en ik wil dat toch even laten controleren door de dierenarts.
2: Het gaat over je hond, hè, toch? Hè?
0: Ik dacht even over jou, ja. Christian.
3: Okay. Ja, over mijn kleine hond.
2: Nee, jouw kleine hond. Wat voor ras is het?
3: Een Labrador.
2: Een Labrador.
3: Zeg maar 54 kilo, dus.
2: Okay, maar 54 kilo. Oké, zeg. Oké, is dat een kleine hond? 54 kilo. Oh my god.
0: Gigantisch beest,
2: denk ik. Een gigantisch beest, ja. Zeg, voor die controle gaan we even nog het beste van onszelf geven voor die mok. Hè. We gaan spelen om die in de wacht te slepen. Ik ga zo meteen zo goed mogelijk een aantal namen, bekende figuren, omschrijven die in die mok zitten. Als jij er drie correct raadt binnen de 30 seconden, is die mok van jou. Dat is duidelijk, hè?
3: Perfect.
2: Oké, Christian, hier gaan we. Een Belgisch wielrenner, is ook een Olympisch kampioen. Tijdrit, winnaar, nog heel jong.
3: Pas.
2: Remco Evenepoel. Dan de Eras Tour. Amerikaanse popzangeres, songwriter, Cat Lady. Ze heeft ook Grammys gewonnen.
3: Nee, pas.
2: Taylor Swift. Dan Vlaamse bekende Vlaming. Kookboeken, gezond eten. Een tv-presentatrice, omroepster ooit geweest. Getrouwd met Paul Jammers. Getrouwd met Paul Jammers? Nee. Wie is er getrouwd met Paul? Pascal Naast.
4: Pascal Hossus?
2: Nee, Pascal Naast.
4: Oh. Christian,
2: dat was geen vette, hè? Dat was geen vette.
3: Nee, dat was inderdaad geen vette.
2: Ah, ja. Maar die namen ga je nooit meer vergeten, dat is duidelijk, denk ik, hè?
3: Nee, dat klopt.
2: Zie dit als een generale repetitie en dan spelen we binnenkort misschien nog eens terug voor het echt dan, hè, voor het echte werk.
0: En veel succes op de controle van je lieve Labrador, beste Christian.
3: Vriendelijk. Yo, Brian.
2: Salut.
3: Yo,
2: tada.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Eentje die vandaag passeert in de Amazing 1000. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Toch de leukste lijsten, die Amazing 1000.
1: Ja, ik zing ze allemaal mee. Ja,
0: daarom heet het ook de Amazing 1000 natuurlijk.
1: Dat is geweldig. Ondertussen is het ook 8:55. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: Antwerpse boekentoren die nu leeg staat kost Katoenatie, het havenbedrijf van de bekende ondernemer Fernand Huts, meer dan 40 miljoen euro aan belastingen. Dat is uiteraard een onaangename verrassing voor het havenbedrijf, want de belasting op leegstand stopt pas wanneer die Antwerpse boekentoren opnieuw voor de helft actief en in dienst is. En dat is pas over 4 jaar, in 2030 dus. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel voor doodslag. Man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp in West-Vlaanderen. Met een bajonet, dat is dus een soort mes. 8 vrienden van die dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. En zij kregen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. En in New York zijn de Pulitzerprijzen uitgereikt, de belangrijkste journalistieke nominaties in de Verenigde Staten. Grote winnaars zijn de Washington Post en de New York Times voor een verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump over hoe hij de beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Een uitgestrekt neerslaggebied zorgt vandaag voor veel wolken waaruit regelmatig regen valt. Hoe meer richting Wallonië, hoe meer regen. Dichter bij de kust betekent minder neerslag en zelfs langdurige droge momenten. De temperaturen zijn normaal voor begin mei en stijgen tot 16 graden. Morgen blijft deze tweedeling. Veel wolken en wat regen in het centrum en in Wallonië. Minder neerslag aan zee. Het wordt wel overal een pak frisser bij nog 13 graden.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
0: Toch even een rechtzetting. Nora stuurt dat ook in de app. Bart, het is
2: Boerentoren.
0: Boeren met de
1: Antwerpse boerentoren.
2: Ja, maar ik associeer de Antwerpen niet met boeren en zo. Dat is eerder Club Brugge. Ah. Dus vandaar mijn...
1: Nice try.
0: Ah, ja, het is wel goed. Would I lie to you? Bart, die ligt tegen ons duidelijk.
2: Ja.

0: is al dag 2 van deze week. Goedemorgen. Heel fijn dat je er weer bij bent in die leukste ochtendclub. Straks begint ons Alexandra weer aan die Amazing 1000. En tot 7 uur ga je weer kunnen meebrullen en meezingen met de meest meezingbare lijst is dat dan van ons land. Hè. Maar eerst moeten we nog bellen, Sander, naar die Verofon.
1: Zeker.
0: Waar zou die rondhangen vandaag?
1: Gisteren hadden we Ben Segers aan de lijn. Die kent nu toch wel zowat iedereen.
0: Ja, die staat binnenkort weer op een filmset. Misschien een van die acteurs of zo.
1: Ja, gisteren over Oudje de Film. Dus Axel Bazelaar dan misschien?
0: Oh, dat zou tof zijn. Dan Axel.
1: We gaan het zo meteen te weten komen na Beyoncé en een fantastisch leuke van de Dire Straits.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Goedemorgen iedereen, Elisabeth Wissie-Blaten hier, Verona.

0: gaan eens bellen. Ja, dat is al goed tekenen.
1: Chris van Tongelen, goedemorgen.
0: Romeo, my Romeo. Hoe is het, Chris?
1: Goedemorgen. Goed.
0: Zeg, ik heb gezien op jullie Instagram dat je met de Romeo's in Egypte hebt gezeten.
1: Ja,
0: dat is
1: absoluut,
0: niet slecht, hè?
1: Ja,
0: dat is niet slecht, hè?
1: Nee, het was even over en weer. Het was vlak na Mamma Mia. Het was tussen twee optredens, tussen gepropt, maar het was fantastisch.
0: Ja, we hebben
1: twee optredens gaan doen, hè?
0: Oh, goed, ja. Wauw. En was dat dan met zo'n een prachtige achtergrond met een piramide of zo?
1: Geen piramide, maar wel aan de Rode Zee, bij de Three Corners, in twee fantastische hotels. Gaan optreden voor niet alleen de Vlamingen, maar ook buitenlanders, hè, internationaal publiek. Keileuk, keileuk.
0: Oh, wacht, dat is misschien jullie grote doorbraak van het buitenland.
1: Wie weet. Nee, dat is zalig, jongen. Dat is echt zalig. En een boottochtje gaan doen en lekker gaan eten. En, ja, het was kort, hè. Het was echt 3 dagen. Het was,
0: ja, ik ben niet jaloers, hoor. Ik ben niet jaloers. Pot,
1: ik snap
0: verdorie.
1: Het.
0: Zeg, maar zo'n internationale carrière.
1: Ik sta hier nu ook gozen, hè.
0: Waar sta je nu?
1: Ja. Ik sta nu eigenlijk met zicht op zee zo. Ergens waar dat 25 graden is.
0: Wacht.
1: Helemaal geweldig.
0: Ik denk dat jij in Spanje zit.
1: Ja, absoluut.
0: Godverdorie,
1: ja.
0: Die man hebben toch een luxe leven.
1: ze hebben de rots van Gibraltar buiten gelegd vandaag. Er stond soms leggen ze die binnen, maar nu ligt hem buiten.
0: Allee.
1: Maar goed, die internationale carrière.
0: Godverdikke. Ja, jong, ik ben echt aan het watertanden om ook te gaan. Oh, mannetjes. Dus, de internationale carrière, daar hadden we het over. Want je zei net, je hebt dit en dat en dat en dat en dat allemaal gedaan. Zou daar nog tijd voor zijn? Wie dat er nog tussenpakken?
1: Oh, ja, tussenpakken. Het komt zoals het komt, hè, denk ik. Ik denk dat dat zo van het een dan in het ander een beetje gaat.
0: Ja.
1: In de zomer gaan we niet veel tijd meer hebben. Nee. Maar zo het najaar, het voorjaar, dan kunnen we altijd nog wel wat tijd maken of nemen om eens iets extra te doen. Het komt zoals het komt, joh. Echt waar.
0: Zijn er concrete plannen al, buiten dan de zomer die vol zit? Maar zijn er nog concrete dingen daarnaast?
1: Ja, de nieuwe single die nu uit is en die ongelooflijk goed onthaald is en opgepikt wordt door de nationale radio. Die doet het ongelooflijk goed dus. En die zou in Nederland ook op een aantal radio's te horen gaan zijn. Dus wie weet, als dat de internationale carrière mag zijn, dan zal het ook niet verder zijn waarschijnlijk.
0: Kijk,
1: ja, natuurlijk, dat zou fantastisch zijn.
0: Natuurlijk. Ja.
1: Uiteraard.
2: In Nederland,
1: we gaan het zien.
2: In Nederland houden ze ook van een feestje, hè, Chris, en dat kunnen de Romeo's zeker opbouwen.
1: Ja, ze moeten die daar toch eens eindelijk leren kennen, hè.
0: Jawel, ik wens het jou van ganser harte toe. Doe een dikke kus aan uw twee collega Romeo's en hopelijk tot snel.
1: Dat ga ik zeker doen. Joe, tada.

0: en die 5 finalisten voor de Missie Groene Speelplaats, die flyen ook high, denk ik, nu. Maar ja, die moeten natuurlijk alles uit de kast halen om het te halen. Die 50.000 euro, die ligt binnen handbereik. Dat weten we eind deze maand. Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ik vind het trouwens een geweldige actie. Hè?
0: Ah, top, hè?
1: Ja, echt top.
0: Heel leuk gezien dat die leerlingen er allemaal zo waanzinnig achter staan en zo. Wat voor gedichtjes en liedjes en foto's en tekeningen dat er allemaal zijn binnengekomen.
1: Je gaat een troostprijs moeten voorzien, Veronique.
0: Denk ik vind dat zo erg nu voor die verliezers. Oh,
1: denk daar maar eens over na. Alleen maar winnaars zo meteen, want de Amazing Top 1000 gaat verder. En het berichtje die ik gisteren heb gekregen, het is bevorderlijk voor de werkdag.
0: Ja, maar dat is toch kei plezant. Mee swingen, mee zingen, zo mee brullen. Tuurlijk.
1: Dit komt eraan.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Ja, jullie daar aan de andere kant. You're my favorite waste of time. Zo meteen ook weer verder met de lijst. Op nummer 875, Owen Paul.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 8:01. Het nieuws met Bart van Langehoven. En je kan binnenkort opnieuw sigaretten kopen in de supermarkt. Wat is dat nu?
6: Ja, vanaf januari volgend jaar beslist de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Maar niet echt met zijn volle goesting, want die wilde eigenlijk een veel strengere anti-rookbeleid voeren. Maar het grondwettelijk hof besliste dat het huidige verbod voor grotere winkels niet eerlijk is tegenover die kleinere, dus moet de regering de wet aanpassen. Zowel supermarkten als kleinere winkels mogen rookwaren wel niet zichtbaar in hun rekken leggen, maar achter een gordijn of een kast met een rolluik. Krantenwinkels die reageren wel een beetje boos, want zij hadden tot voor kort een monopolie om sigaretten en andere tabak te verkopen. 1 op de 10 werknemers kreeg vorig jaar loonsopslag. Blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Atentia dat de lonen analyseerde van 250.000 mensen. Vooral mannen en dertigers maken het meest kans op meer loon. Gemiddeld kregen ze iets meer dan 3% loonsopslag en arbeiders kregen het vaker dan bedienden. Dan nog voetbal. De Marokkaan Zakaria El Ouadi, verdediger bij Racing Genk, heeft gisteravond tijdens een gala in Sint-Lambrechts-Woluwe de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer in onze hoogste klasse. El Ouadi haalde het voor de Algerijn Zorgan van landskampioen Union en de Nigeriaan Onyedika van Club Brugge. El Ouadi is de derde Marokkaan die de Ebbenhouten Schoen wint. Eerder deden Mbark Boussoufa en Tariq Tissoudali dat hem voor.
1: Het is iets met die namen, zeg.
6: Ja.
1: Specialist ter zake.
2: Ja, okay. Nostalgie weer.
6: Eerst nog zwaar bewolkt, maar vanmiddag gaat het wel regenen of valt er buien, vooral dan in de Ardennen. In het westen en centrum blijven meestal droog en klaart het soms wat op. Maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien. 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuws.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
7: Alexandra Potvin.

0: Owen Paul 875 met My Favorite Waste of Time.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Ja, het is dinsdag en dag 2 van deze fantastische lijst. De Amazing Top 1000. En ik zei het er net al tegen Veronique, het is officieel. Ik heb het gisteren zoveel gelezen. Amazing bevordert het humeur en ook de werkdag blijkbaar. Want je zingt dan wel even mee, maar daarna ben je een stuk productiever als een van je favoriete meezingers is gepasseerd. In dit uur alleen al krijg je een powerboost van Elvis Presley, een vrolijke Jackson 5 en zelfs een kleurrijk Surinaams feestje tussendoor, dat belooft. En uw klassieker alert uit de 60s in de Amazing Top 1000. En dat kan met Diana Ross en de Supremes op 874. Geweldig nummer blijft het. You keep me hanging on. En al die gevoelens die je voelt, al ja, die er zijn. Stuur ze maar.

Terwijl het buiten zo donker is vandaag, het is zo'n verschil met een paar dagen geleden. Nostalgie. Maar ook dat gaat wel voorbij. En ja, de muziek zit goed natuurlijk hier in de Amazing Top 1000. Stuurt Davy Koudijzer trouwens ook in de Nostalgie-app. Leuke Top 1000. Met nu Elvis Presley. 3 keer staat hij in de lijst. Gisteren al met Suspicious Minds. Toen kreeg ik echt veel berichtjes in de app. Hij is nog zo geliefd bij alle generaties. En dit is de 2e van 3 keer in totaal. Dus 872. Allemaal meezingen, want dit is The Jailhouse Rock.

0: En Elvis danste ook zo tof op dit nummer. Origineel uit 1957. Maar terug uitgebracht in 1974 en tijdloos. Jailhouse Rock in de Amazing Top 1000 op nummer 872.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Voor iedereen die nu zijn laptop openzwiert of al heel erg aan het werken is. Kan ook buiten zijn, kan ook met de handen zijn. Het maakt niet uit. She Works Hard for the Money, die krijg je van Donna Summer. En ze staat op nummer 871. En ook dit heerlijke One Hit Wonder komt eraan. Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing op 868. En als je nog een was moet doen, dan is het over 7 minuten het moment.
2: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs?
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans?
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
0: Lekker.
4: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
5: Zalig, vertel me meer.
4: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
5: En dat alles op maat van ons budget?
4: Zeker weten, Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be.
6: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.

0: wassen.
1: Gisteren ook nog 2 wasjes gedaan. Ja, bij mij mag er nooit veel in de wasmand liggen. Dat was Travassi en Wasmachine in de Amazing Top 1000 hier bij Nostalgie. Op nummer 870. En Rudy Seelen stuurt: de regendruppels staan hier te dansen op het dak van de camper op de camping in Rochefort. In Frankrijk, dat is wel heel tof uitgedrukt, Rudy. En ook heel positief. Ik hoop in ieder geval dat voor jullie de zon tevoorschijn komt binnenkort. En Dirk stuurt: toen onze Tom in het eerste kleuterklasje zat, was dit het liedje op het schoolfeest waar ze op moesten dansen. En Tom ging boos in de klas staan zitten in plaats van te dansen. Ja, kijk, dat kan gebeuren natuurlijk met kleuters. Hè. Die zijn onvoorspelbaar. Dankjewel voor al die toffe reacties in de Nostalgie-app. We gaan verder met die hele, hele afwisselende lijst. Zometeen Philippe Cataldo uit Frankrijk. Maar eerst Lynyrd Skynyrd. Ze zingen wel Sweet Home Alabama, maar eigenlijk komen ze uit Florida. Lynyrd Skynyrd maakte er zo gewoon een beetje het anthem van het zuiden van. En we zingen het mee alsof we op een zonnig terras zitten op deze dinsdagvanmiddag. Sweet Home Alabama. Dit is nummer 869.

0: Tom Michiels moet aan Dancing High Street denken. Ah ja, daar heb ik nog over gehoord. Deze Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. Ja, de divas van de dancing van toen. Daar bestaan geen selfies van natuurlijk. Bestond nog niet. Het was allemaal puur toen. Ze stonden wel te drinken en te roken in de discotheek. Dat was dan weer minder natuurlijk. De Amazing Top 1000. Dit komt eraan.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ja, voor 10 uur nog 2 keer raak uit dezelfde muziekfabriek. Die van Motown met Jackson, zijn ABC, die komt zo meteen, 867. Maar ik heb ook The Temptations voor jou en My Girl straks op 863.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

Van Will Smith, hij is weer zichtbaar op televisie. In zo'n nieuwe reeks, Pole to Pole, waarin hij de wereld rondreist en ook zo wat persoonlijker wordt over alles wat hij heeft meegemaakt, schijnt goed te zijn. Ik heb er al een en ander zien over verschijnen, maar nog niet gekeken. Kylie Minogue draait zometeen iedereen rond haar vinger op nummer 864, maar ik weet niet of jij dat gevoel ook had bij het volgende nummer. Ik dacht vroeger altijd, kom aan man, maak er werk van. Hij kreeg dan een soort van plaatsvervangende schaamte. Hij durfde niet, hij twijfelde te veel, hij wachtte te lang. En daar kwam er niks van, hè? Had jij dat gevoel ook? Je mag het me altijd laten weten in de Nostalgie-app. Wij gaan dat niet doen en gewoon keihard meebrullen met deze 80s hit van VOF, de kunst. 865.

0: ging vanochtend over flirten. Bij Sander en Veronique in stijl met Veronique de Kok. Kylie kan dat wel, toch voor de camera. Voor de rest weet ik het niet, ik ken haar niet persoonlijk. Spinning Around op nummer 864.
1: De Nostalgie, Amazing 1000.
0: En je weet het, jij kan mee de top 10 bepalen. De nummers die zijn er, de volgorde nog niet. Van deze Amazing Top 1000, hoe doe je dat? In de app kan je dat. Of op nostalgie.be, onze website. Het is zo'n beetje zoals ja, een dating app. Je kan swipen, liken of niet liken. 10 songs staan daar. Ik heb dat gisteren gedaan. Ik kan ook maar één keer stemmen. Want ik wilde het vandaag nog eens proberen, maar dat gaat niet. Dan krijg je bedankt voor je stem. Dus gewoon doen op onze website of in de app. Swipen ja of nee. En dan weten we tegen volgende week woensdag wat die top 10 gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. Maar zover zijn we natuurlijk nog lang niet. Net voor 10 uur. Inderdaad, weer een Motown-hit van The Temptations. Zitten we opnieuw in de 60s met dit heerlijke My Girl.

0: Temptations, My Girl.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Deze hoor je straks op 859. Yes, met een 80s hit. Owner of a Lonely Heart. En jawel, onze dikke vriend komt ook weer langs. Altijd blij als Phil Collins erbij is. Amazing Top 1000 gaat verder na het nieuws van 14 uur met Susu Studio. En dat is nummer 862.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
7: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
6: En rapperikken.
8: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
9: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
8: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
10: De volgende patiënt alstublieft.
11: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
12: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
13: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
12: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
13: Oké. Okay.
10: Ja, maar we willen slim kiezen.
13: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
10: Ah ja?
12: Waarom?
13: Ah, maar kreeg ruimte op.
10: Opruiming?
13: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
14: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
15: Klein stresske. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
16: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Het is bijna 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, blijkbaar wordt overgewicht te vaak onderschat.
17: En opvallend veel mensen beseffen niet dat ze overgewicht hebben. 4 op de 10 zien het ook niet en vinden dat er geen probleem is. Dokters noemen dat dan weer een zorgwekkend issue. En vrezen dat mensen te laat hulp zoeken om te vermageren. Het zijn vooral mannen die een overgewicht minimaliseren. Terwijl vrouwen zich veel sneller laten begeleiden. Bij een diëtist bijvoorbeeld. Veel mensen weten ook niet dat obesitas of overgewicht een chronische ziekte is. En dat minder eten en meer sporten niet de ideale oplossing is. Maar ook je dagritme, omgeving, erfelijke aanleg of hormonale stoornissen die spelen een belangrijke rol bij overgewicht. In Nederland dragen externe veiligheidsagenten in de supermarkten van Albert Heijn sinds kort bodycams. Onder meer in winkels in Amsterdam en Rotterdam. De directie wil zo beter inspelen op agressieve klanten en gevaarlijke situaties in de supermarkten. Albert Heijn zegt dat het met het personeel en de veiligheidsagenten duidelijk heeft afgesproken hoe ze die bodycams moeten gebruiken. Agressie tegen supermarktmedewerkers is al langer een probleem in Nederland. Albert Heijn nam daarom al extra veiligheidsmaatregelen. Zo dragen medewerkers bijvoorbeeld in de winkels geen naamplaatje meer. En onze vliegtuigen vallen deze zomer zeker niet zonder kerosine. Financieel persbureau Bloomberg zegt dat Europa zo goed als zeker genoeg brandstof zal hebben voor hun vliegtuigen de komende maanden. Ondanks die blokkade van de straat van Hormuz, een van de belangrijkste olieroutes in de wereld. Maar als ze de komende maanden dicht blijft, die route, dreigt er wel een tekort aan kerosine in november, december.
0: Maar de zomervakanties die zijn dus gegarandeerd veilig. Ja.
18: Nostalgie weer.
17: Vanmiddag gaat het regenen of vallen er buien, vooral dan in de Ardennen. In het westen en centrum blijft het meestal droog en klaart het soms op. Maximaal tot 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
18: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Mezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Mezing 1000.
19: Alexandra Potvin.

0: Oh, those Russians.
1: Ja, en zo liep het slecht af met Rasputin op 861. We are music. En wij hebben de Amazing Top 1000, de meest amazingbare lijst. En dat hoor ik ook soms in de Nostalgie-app. Absoluut niet inhouden. Als je echt wil meezingen, zeker doen. En dan kunnen we delen, hè, met alle andere luisteraars die genieten van deze lijst. Lauren stuurt, het was hier al stress. Geen internet deze ochtend en ik weet niet wat het ergste was. Niet kunnen werken of geen Alexandra en Nostalgie. Ja, ik weet het wel wat het was natuurlijk, maar ik ga me niet uitspreken. Lauren, je bent er weer. Neem nog even een koffietje. Tijd om even alles los te laten en gewoon mee te neurien. Ik ben zeker dat je weer helemaal zen gaat worden van het volgende nummer. En dan een enorm productieve dag zal hebben daar bij jou op het werk. Het gaat over deze van Elton John. Fantastisch toch? 860. Meebrullen is nu niet echt aan de orde, denk ik. Hè? Laat ons neurien. Zachtjes meezingen. Can you feel the love tonight?

0: Corner of a Lonely Heart, maar we zijn hier samen 859 met de beste lijst. Yes! Op 859. Dankzij Unizo hoor je elke dag mooie verhalen van ondernemers in Hits at Work en nu in de Amazing Top 1000. Ik bel over zo'n 10 minuten met Jessie. Ze vecht niet alleen voor haar zaak, maar voor het hart van haar dorp. En ook vooral voor lokaal shoppen. Ze gaat het zelf vertellen. Eerst nog een paar meezingers.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Shakira, Shakira.
0: Oh baby, niet alleen meezingen. Maar ook shake. Ik zag op Instagram nog een filmpje over de heupbewegingen van Shakira. Je moet het kunnen. Hips Don't Lie komt eraan op nummer 858. Ken je deze nog? Makkelijk om mee te zingen. Two times, three times, voilà. Anne Lee en Two Times, ook die komt eraan.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
7: Grando, Grando, Grando.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Ik heb zin in...
12: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
15: Okie, taco doki.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
17: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
18: De Nostalgie Amazing 1000.
19: Nostalgie.
20: No fighting.
21: We got the refugees.
20: No fighting.

0: 857 in de Amazing Top 1000 was voor 5. Nostalgie. Jessie stapte ooit een lingeriewinkel binnen en zei tegen de eigenaar: ik ga uw winkel overnemen. En zo begon een verhaal met lef en liefde, ook voor haar dorp. Haar grootste missie is om Nieuwerkerken, haar dorp, dus sterker te maken. Door te verbinden met haar klanten en met collega's. Dag Jessie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik wil toch nog even terug naar dat moment. Je stapt die winkel binnen en zegt gewoon: ik ga hem overnemen. Waar haalde jij dat lef vandaan?
1: Ik denk jong enthousiasme en eigenlijk niet te veel nadenken over de dingen die je wil doen. En gewoon gaan voor de droom. Dus zo is het eigenlijk gegaan.
0: Ja, en nu is dus jouw winkel, Lingerie Zitten. En je wil vooral ook versterkend werken in je dorp. Wat betekent dat concreet?
1: Ja, ik vind het vooral belangrijk. Ik denk dat mensen vaak de verbindende kracht van lokale winkels een beetje onderschatten. Zij zorgen voor een dynamiek en een sfeer in een dorp. En ik vind dat we als lokale handelaars, we zijn hier maar niet zoveel, toch moeten proberen om samen als ankerpunten te zijn en te zorgen voor leuke initiatieven om het leven eigenlijk in de winkels te behouden en niet zoals in andere landen over te gaan naar anonieme baanwinkels. Dus daar wil ik echt wel heel veel energie en tijd in steken. En dat doen we ook met twee andere collega's om de zoveel tijd toch een paar acties op poten te stellen.
0: Ja, maar jouw zaak is wel zeer populair. Ik heb gehoord dat jij zo'n 11.000 klanten hebt in het Waasland. Ja, iedereen vanuit het Waasland, ze komen van overal, komt naar jouw lingeriezaak. Heb je ook voor iedereen iets, want lingerie kopen, ik vind dat soms echt een hele moeilijke.
1: We proberen zoveel mogelijk voor iedere klant iets te hebben. En ik denk, we zitten met een kleine 10.000 stuks die we eigenlijk continu bij ons in de zaak hebben. Dus in die 10.000 stuks zit er toch wel altijd 1 of 2 stuks die perfect zijn voor de klant die bij ons binnenkomt. Ja. Dus in dat opzicht hebben we toch echt wel heel veel aanbod.
0: En wat zijn zo de trends nu?
1: Wat we nu vooral zien zijn mensen die BH'tjes willen dragen zonder beugel. Ja. De braletjes zijn zeer populair op het moment. En dat is echt een trend die we het laatste jaar zien, die we de jaren ervoor eigenlijk echt niet zagen. Maar mensen gaan veel meer voor comfort. Ja. En ook voor heel neutrale kleuren. Wit, zwart, vleeskleur. Dus echt die basics komen veel meer terug aan.
0: Ik volg je helemaal. En ik heb ze ook laten liggen, hoor. De beugeltjes. Voor mij hoeven ze niet meer. Zeg maar, er luisteren heel veel mensen nu. Waarom is het zo belangrijk dat ze net wel die kleine winkel in hun buurt blijven steunen?
1: Ik zeg het altijd zo. Wij zijn degene, de winkels die de scouts, de giro's, de scholen, alle andere sponsors, dat zijn wij de zaken die wij sponsoren, die zaken. Dat gaan de grote spelers niet doen. En ik vind het belangrijk om ook economie in België te houden. Ja. En het geld niet naar het buitenland te laten gaan. En ik denk dat we daar echt wel heel bewust van moeten zijn. Lokale winkels zijn echt ankerpunten. En je sponsort ook mensen voor een droom. Het zijn onze dromen die je eigenlijk gaat mee mogelijk maken. Niet door in een dorp te kopen.
0: Helemaal. En als je het online koopt, dan past het toch bijna nooit. Misschien is dit wel het duwtje dat iemand vandaag nodig had om niet online te klikken, maar gewoon even binnen te stappen bij een lokale winkel. Of bij jou dus, hè? Lingerie Zita in Nieuwerkerken. Amazing Top 1000 is volop bezig. Met hoeveel zijn jullie daar nu?
1: Nu zijn we hier met 4.
0: Oké, beloof je mij dat je de radio net iets harder gaat zetten nu en dat jullie allemaal vol een bak gaan meezingen? Klanten of niet? De klanten moeten dan ook maar meedoen.
1: Wij gaan dat zeker doen.
0: Oké. Geef maar goed buzzen daar bij Lingerie Zita in Nieuwerkerken. Nog een hele fijne dag, Jessie.
1: Dankjewel hoor. Tot ziens. Hè.
2: Waarom lokaal winkel hier?
3: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
2: Oh, daarom.
3: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de Winkel Hierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
4: De nostalgie. Amazing.

0: altijd moeilijk te zijn. Simpele liedjes worden vaak ook heel grote hits, zoals deze Anne Lee en Two Times. En het heeft ook geloond in deze lijst, 855. En daarnet belde ik met Jessie van Lingerie Zita. Annemie van den Branden stuurt: het is mijn favoriete lingeriewinkel. Altijd vriendelijk en hele goede bediening en advies. Super. Voilà. Dat mocht ook nog eens gezegd worden. Trouwens, straks bij Marcia ook een gepassioneerde ondernemer. En we zitten weer tussen de ijsjes, de chocolade, het brood en de koekjes. Want ze belt met Koen van het Broodhuis. Dat is voor straks natuurlijk. Even luisteren wat er nog aankomt.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.

0: ook al in de voormiddag. En nu weer Roxette en Sleeping in My Car. Komt eraan, zo meteen. Hè. Roxette is 854 en enkele plaatsen hoger komt dit Franse duo. Scoort een paar hits in de 80s. Hands Up van Ottowan, 851.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Kan jij goed vliegen of heb je tips om te vliegen? Dat was onze vraag naar jullie toe.
3: Dominique uit Zwevegem. Jij durft het aangaan, de temptation om met Veronique de Kok te flirten.
4: Oh, ik ga het proberen.
3: Oké.
2: Okay. Go.
4: Dag, lieve dame. Wat een schattig hondje heb je. Bijna zo schattig als jij.
3: Dominique, ze flirt niet terug, hè. Dus...
2: Nee, maar dat was niet de opdracht, hè. Nee, dat was niet de opdracht, ja.
3: Sorry, Dominique.
4: Ik denk dat mijn ook tevreden gaat zijn.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
7: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
1: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
11: De meest meezingbare lijst.
1: De Nostalgie.

0: 853 voor Pointer Sisters. In deze Amazing Top 1000 bij Nostalgie. We smijten ons nog tot en met volgende week woensdag. We gaan door tot vrijdag en tijdens het weekend dan ga je het allerbeste horen uit deze Amazing Top 1000. Dus er is geen enkel excuus om niet mee te zingen. Die stembanden die hebben we vorige week al getraind. Dus doe gerust mee, waar je ook bent. Het moet kunnen ook, zelfs zo even op het werk. Sleur een paar collega's mee. En als je thuis bent, dan zeker en vast natuurlijk. Met nu een nummer. Ja, ik weet het niet, maar als ik dat hoor, dan hoor ik de hele tijd... Woehoe, woehoe. Het zit niet officieel in de tekst. Nergens. Ik denk dat het waarschijnlijk spontaan ontstaan is tijdens een van de vele keren dat hij het live zong of in team om te zien. Ik kan het niet anders zingen dan zo. Misschien jij ook. En dan heb ik het over Luc Steno. Meezingen met Hij speelde accordeon op 852.
1: De meest meezingbare lijst.
2: De

0: Nico heeft ook meegezongen.
1: Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee.
0: Dank je. Ja, de hoehoehoehoe. Dank je wel daarvoor, Nico.
2: De nostalgie. Meezing 1000.

0: Jullie zijn echt super bezig vandaag. Anja, die heeft ook meegezongen.
1: Give me your love, give me
0: oh, zijn meer.
1: Hands up, baby, hands up.
0: Is dat op het kantoor?
1: Give me your love, give me, give
0: Ottawan
1: me
0: en hands up me, op 851 hoort.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Toffe, toffe lijst. Ik zie het vaak verschijnen in de Nostalgie-app. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk met deze Amazing Top 1000. En we gaan verder meezingen met de Backstreet Boys straks op 850. We've got it going on.
3: We fight for the right to be free.
0: En je mag meezingen met het liedje van UB40. Sing Our Own Song. Dat is de nummer 847.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Knaldi.
7: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Lab 9. Alles van Apple. Inclusief de experts.
2: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is bijna 11:02. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er wordt blijkbaar meer voedsel uit de supermarkt gehaald.
10: Ja, bijna 380 soorten producten vorig jaar, zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat is 10% meer dan in 2024. Komt omdat leveranciers en toeleveringsbedrijven hun producten veel strenger en nauwkeuriger controleren. Maar ook de Europese landen communiceren onderling opvallend sneller als er problemen zijn met bepaalde voedingswaren, bijvoorbeeld over groente en fruit, als die te veel pesticiden bevatten of bacteriën in kaas en vlees zoals salmonella. Onze natuur herstellen is enorm belangrijk en dat moeten de Vlamingen goed beseffen. Het heeft veel voordelen en daarom lanceerde Vlaamse omgevingsminister Broen zijn nieuwe campagne aan de Demer in Zichem, waarin hij een tiental voorbeelden toonde van hoe de natuur zich herstelt in Vlaanderen. Daardoor waren ook minder overstromingen, verbeterde de waterkwaliteit en steeg ook de biodiversiteit. De Vlaamse regering werd samen met Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg en Milieumaatschappij en OVAM aan een nieuw natuurherstelplan. Dat moet nog voor de zomer door de Vlaamse ministerraad besproken worden. En opvallend veel mensen beseffen niet dat ze overgewicht hebben. 4 op de 10 zien het ook niet en vinden dat er geen probleem is. Dokters noemen dat zorgwekkend en vrezen dat mensen te laat hulp zoeken om te vermageren. Het zijn vooral mannen die hun overgewicht minimaliseren, terwijl vrouwen zich veel sneller laten begeleiden bij een diëtist bijvoorbeeld. Veel mensen weten ook niet dat obesitas of overgewicht een chronische ziekte is en dat minder eten en meer sporten niet de ideale oplossing is. Maar ook je dagritme, omgeving, erfelijke aanleg of hormonale stoornissen spelen een belangrijke rol bij overgewicht.
2: Nostalgie weer.
10: Vanmiddag in het westen en centrum meestal droog weer met wat opklaringen. In de Ardennen veel regen of buien die zich verspreiden, ook vanavond in Vlaanderen, maximaal tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Ken je Lime nog met Your Love?
10: Tutut. Tut, tut.
0: Wel, die heb ik ook daarnet al. Ottawan en nu Lime. Dat is een beetje uit dezelfde periode natuurlijk. Die komt eraan, maar eerst de Backstreet Boys. En Juri stuurt nog wat een leuke lijst. De collega's kijken maar raar en zuur, maar daar trekken we ons niks van aan. That's the spirit, Juri.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
11: Nostalgie.
2: De Nostalgie Amazing 1000.
11: Alexandra Potvin.

0: Lime, bangelijke schijf. Alexandra stuurt Rudy. Maar ik ga het niet inzingen of alle luisteraars zijn weg. Denk het niet, Rudy. De luisteraars blijven, zelfs als er heel vals wordt gezongen.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
0: Canadees duo Denis en Denise die scoorden begin jaren 80 onder meer met Your Love op 849 in deze fantastische Meezing Top 1000. En bij Sean en Lenke is het nu ook een Meezing Café in de namiddag vanaf 3 uur. Uiteraard met deze lijst. En je kan er het leuke spel Hitster winnen met een soort van stop de band, zoals dat vroeger lang geleden in de 90's ook in het Swingpaleis speelde. Meezingen met een hit uit de top 10 van de Meezing Top 1000, waarop je trouwens ook nog kan stemmen. Dat weet je in de app of op nostalgie.be door te swipen of liken. In ieder geval, als je dat doet, meezingen in de stop de band ronde bij Sean en Lenke, dan kan je dus dat fijne Hitster spel scoren. Clouseau staat ook nog ergens in die top 10. Daar gaan ze in belanden met Anne. Nu op 848. Met Clouseau. Met Anne. Met Domino. Ik ben helemaal in de war. Komt dat nu?

0: 5 keer in Amazing Top 1000 en dit was de eerste. 847, Sing Our Own Song van UB40.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ah, ik heb zoveel meegezongen met deze. Dat was echt een energy shot. En je mag het zo meteen nog eens gaan doen met Alphabeat 2008. Fascination op 846. En kijk, papa Cyrus is er ook bij. De papa van Miley, hè. Scoorde ooit één heel grote hit. Achy Breaky Heart. En die komt eraan op 842.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterrozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
6: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
5: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
7: En, wat gaan we vandaag doen?
8: De badkamer
7: in de schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
9: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
7: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
9: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
11: De Nostalgie Amazing 1000.

Zien is op dit moment ook helemaal niet belangrijk. Horen en meezingen. You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive is nummer 845. Meezing top 1000, het is dag 2. Het is dinsdag, soms is dat een moeilijke dag in de week. En dan ook het weer dat niet meezit. Maar ja, we komen er allemaal door dankzij deze fantastische hits natuurlijk. Je mag het altijd laten weten, hè. Ben je druk aan het werk? Is het jouw vrije dag? Ben je met vakantie ergens? En luister je ook daar naar Nostalgie? Stuur het maar. De app is daarvoor. En als er zon en palmbomen zijn, dan zing je vanzelf makkelijker mee. We gaan het ons inbeelden zo meteen met Four Tops en Loco in Acapulco. Maar er zijn hits en er is ABBA natuurlijk. Muziek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. En ook meegezongen. Ze hadden dan ook een goed recept als het over amazing hits gaat. 13 hits staan erin. De eerste op 844. Het is meteen redelijk hoog gegrepen. Niet de makkelijkste met al die verschillende stemmetjes. Maar we gaan ervoor.

Als je een beetje loco wordt van al die amazing hits, helemaal niet erg. 843, de Four Tops. Nostalgie. Sabine luistert ook in minder omstandigheden, want ze zegt ik luister gezellig mee vanuit het ziekenhuis. Ik ben hier al een weekje, dus zeer blij met deze muziek. Het verdrijft de tijd toch wel. Groetjes vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge. Hey, heel veel groetjes terug voor jou, Sabine. Snel weer beter natuurlijk. En je weet het, muziek is altijd het beste medicijn. Bij mij helpt het ook. Zoals ook deze Billy Ray Cyrus. Laat ze daar maar horen in het ziekenhuis. 842, Achy Breaky Heart.

0: een wereldhit in de 90s tot een dochter die de wereld veroverd heeft. Billy Ray Cyrus. 842 met Achy Breaky Heart. En dan snap je meteen ook waarom Miley Cyrus toch ook wel van country houdt. Hè. Het is met een paplepel ingegeven natuurlijk. Dit is de Amazing Top 1000. Terwijl Paul zijn tuinhuis aan het herschilderen is op de tonen van deze heerlijke lijst. Geniet nog verder, Paul. Laat de buren ook maar meegenieten. Zorg wel dat je borstel in de buurt blijft van het tuinhuis door het enthousiasme. Welke kleur krijgt het trouwens jouw tuinhuis? Ik ben daar altijd nieuwsgierig naar.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing.

0: moet ze erbij zijn in deze lijst. Janet Jackson, 841, komt eraan met When I Think of You. En we gaan ook nog eens terug naar de 60s met onze rubberen laarzen deze dagen. These boots are made for walking. Nancy Sinatra, 838.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: De volgende patiënt, alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
9: Oké.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar krijg ruimte op.
6: Opruiming?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
12: De Nostalgie Amazing 1000.

Amazing Top 1000 bij Nostalgie met I Don't Feel Like Dancing op 840 Sister Sisters. Ja, en deze lijst gaat nog door tot 7 uur vanavond. Sean en Linke die gaan een uurtje langer door deze week met al die geweldige amazing hits. En om 12 uur is er natuurlijk Marcia, onze amazing queen bij Nostalgie. Niemand hier kan dat beter en enthousiaster dan Marcia. Ja, amazingen maakt je ook echt gelukkiger, dat is bewezen. Dus laat die endorfines maar werken. Met regenachtig weer zoals vandaag, met wat donkerder weer. Meer dan welkom, Frank stuurt trouwens. Ik luister dagelijks naar Nostalgie en zit terug te tekenen in mijn boomhut. Dat fascineert mij wel. Ik zie dan echt zo een boomhut, ergens van boven in een boom. Is het in de hoogte te doen? Ja, waarschijnlijk wel. Veel plezier, Frank. En maak er maar iets moois aan. Diane, zo heet de vrouw van Chris de Burgh. Hij is nog altijd met haar samen, ondanks wat turbulente jaren. En gelukkig maar dat ze nog samen zijn. Anders zouden ze dit niet meer kunnen spelen natuurlijk. Wordt het een beetje een pijnlijke zaak. The Lady in Red, Chris de Burgh in de Amazing Top 1000.

is niet zo mijn kleur rood. Ik vind het mooi, hè? Ik heb ook rood in mijn kleerkast. Maar het blijft meestal erin hangen. Chris de Burgh, The Lady in Red. Het was onze nummer 839. Marcia is er helemaal klaar voor. Jij gaat misschien straks toch even het park in. Zelfs met dit weer. Rubbele laarzen aan en spetsen in de plassen. These boots are made for walking. Nancy Sinatra, 838. You can...

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, zeker. We gaan super freaken zometeen.
2: She's a super freak, super freak.
1: She's super freaky. Ring James komt eraan op 837.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Smartfoto.be.
8: Hier, mama. Speciaal voor u.
9: Oh, dat had je echt niet moeten...
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
8: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
10: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
8: Oei.
11: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
12: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
13: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 11:45. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, jij hebt cijfers over zelfstandigen en mensen in vast dienstverband.
14: Zelfstandigen in Vlaanderen die werken gemiddeld zo'n 46 uur per week. Arbeiders en bedienden in loondienst iets meer dan 35 uur. Blijkt uit nieuwejaarscijfers. Mannen werken per week gemiddeld bijna 40 uur. Dat zijn er toch zo'n 6 meer dan hun vrouwelijke collega's. Die laatste kiezen nog altijd vaker voor een deeltijdse job. 40% doet dat, terwijl 25% van de mannen deeltijds werkt. ING Bank betaalt ruim 1,5 miljoen euro om een proces te vermijden in een grote witwaszaak rond voormalig minister Reinders. Die kocht jarenlang loten van de Nationale Loterij voor een groot deel met cashgeld, om het op die manier wit te wassen. En ING Bank moest zich bij het gerecht verantwoorden omdat het de ongebruikelijke transacties niet op tijd meldde. Met het betalen van die schikking is er voor de bank geen verder strafonderzoek meer, maar het onderzoek naar Didier Reinders zelf loopt nog altijd. En onze supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer eten en drinken uit hun rekken. Bijna 380 soorten producten, zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat is 10% meer dan in 2024. Komt omdat leveranciers en toeleveringsbedrijven hun producten veel strenger en nauwkeuriger controleren. Maar ook de Europese landen communiceren onderling opvallend sneller als er bijvoorbeeld problemen zijn met bepaalde voedingswaren, groenten en fruit die bijvoorbeeld te veel pesticiden bevatten of bacteriën in kaas en vlees zoals salmonella.
13: Nostalgie weer.
14: Vanmiddag en vanavond in het westen meestal droog weer met soms opklaringen. In de Ardennen veel regen of buien, maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen of buien bij 14 graden. Enkel in het westen is het morgen wat droger. Donderdag eerst veel wolken, daarna brede opklaringen en opnieuw die 14 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
13: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. De Nostalgie Amazing 1000.
15: Marcia Buarodi.
13: We are music. Yeah. Nostalgie. 837.

0: Oh, jongens toch. Ik ga je niet vertellen hoe vaak ik dit vroeger in mijn 90s cd-speler heb geknald.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Kim K. Met haar kort, warrig koepje vol speltjes. Oh, dit gaat nog de rest van de dag meegaan in je achterhoofd, dat is al zeker. Ze durven al eens te blijven plakken, die Lila Lies. Net op 836 in jouw Amazing 1000 hier bij Nostalgie. De lijst die jou dansend en zingend door de dag gaat helpen. Christophe Buhnes brult hem ook al mee, zie ik, in de Nostalgie-app, terwijl hij een beetje orde op zaken aan het stellen is in zijn tuinkot. De buren zijn al eens komen lachen over het murken, zegt hij erbij. Alhoewel, Christophe, zeg maar dat ze hun luchtgitaar ook al maar klaarhouden voor Europe zometeen. En het is niet The Final Countdown, maar een andere knaller van hen. Eerst langs Brotherhood of Man. Met echt wel het liefste wat er ooit al gezongen is geweest in de songfestivalgeschiedenis. Save Your Kisses for Me op 835 komt eraan.

0: Weer een jaar afgehaald van de levensduur van je boxen. Sorry, knallen met Europlus.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Rock the night, check. En op 833 zet jij deze zwoele Diana King zometeen. Have mercy voor haar shy guy. En dit is 828 straks. Ring my bell. Ambiance verzekerd met Anita Ward.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwas Steps Gigapak 204 stuks voor maar

0: Simply Red op 832. Holding back the years. Peter Brunel en zijn collega's bij Dune Hotel Nieuwpoort zitten ook al mee in de Nostalgie Amazing Club.
1: Kisses for me, save all your kisses for me.
0: Doe ze goed daar aan zee, super.
1: Bye bye baby, bye bye.
0: We waren duidelijk ook content met uw portie Brotherhood of Man daar straks. Zalig, ik zeg het u. Nog zoveel songs onderweg vanmiddag die jou gelukkig gaan maken in deze Amazing 1000. Dat komt helemaal goed. Straks eentje bijvoorbeeld van een wereldster die ooit nog weggestuurd is geweest bij de BBC. Omdat zijn haar te lang was. Jawel, ik vertel je meer over een goede 7-8 minuten zoiets. Want nu is het eerst aan John Travolta en Olivia Newton-John. Summer Night 831.

kwam ook ongelooflijk vaak binnen in de nostalgie-app. Deze Soul Asylum, Runaway Train. En dus op 830 in jouw Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Met een plekje hoger. De man die op zijn 17 jaar al bij de BBC zat. En hij zat daar om lang haar bij mannen te verdedigen. Het was een fenomeen waar veel mama's en papa's in het Verenigd Koninkrijk niet zo blij mee waren in de 60s. Het was een teken van rebellie. Het werd als niet zo netjes beschouwd. En je kon zogezegd ook niet meer zien of je met een man of een vrouw te doen had met al dat lang haar. Enfin, er staat nog een filmpje van online van dat tv-gesprek met die piepjonge wereldster in wording. En je kon toen al zien dat hij geen schrik had om taboe-onderwerpen te bespreken. En hij zou het later nog veel vaker gaan doen ook. Van gender en seksualiteit tot mentale gezondheid en verslaving. Voor elk thema had hij wel een alter ego in zijn werk. De geweldige David Bowie. 5 keer mag jij meedoen in ons Amazing Avontuur. En China Girl is er ook bij. 829.

0: België. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst. Nostalgie.
0: 828.

0: Amber Habex wil graag een shout-out doen in de Nostalgie-app naar Gianni. Ik vermoed een collega dan. Gianni die vanuit zijn machine over de walkie-talkie aan het meezingen is. Daar doe ik het voor. Hoe meer zingende Gianni's op de wereld, hoe beter toch?
1: Zometeen ja. In de Nostalgie-Mezing 1000.
0: Wat zouden Gianni vinden van Urbanus straks? Volgende amazing moment, hit en tit op 827. En niet te vergeten, Too Fabiola. Daar zijn ze, de beats die je zoekt. She's After My Piano. Komt eraan op 823, dat is nog voor 1 uur.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: De Nostalgie Mezing 1000.
1: Nostalgie. 807.

0: Het is echt een cadeau dat deze vrouw er dan toch voor koos begin Nili's om haar piano ons leven binnen te rollen.
1: De nostalgie Amazing 1000.
0: Ze klonk toen al en ze klinkt nog altijd fantastisch, toch? Alicia Keys net met Fallin, 826 in Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Onderweg naar de man waarvan ik eigenlijk nog altijd niet goed begrijp hoe hij de jaren 90 heeft overleefd en alle jaren die daarna kwamen. Grote hitscoren aan de lopende band, platenlabel uit de grond stampen, discotheken opstarten, naar Ibiza reizen en dan nog eens de topper geweest op onze recentste 90s party in de Carré en dan ook nog eens de sfeerbrenger in jouw Amazing 1000 straks. Dat wordt een feestje. Hij komt eraan naar de Rolling Stones en naar Bee Gees op 825 hier. You win again. We'll

0: De nostalgie Amazing 1000.
1: We are music. Nostalgie 823.

0: 0800-8023 to Fabiola. She's after my piano. Die Pat Crimson die stak toch 48 uur in een dag in de 90s. Wat een druk leven, die man. Allemaal zodat jij en ik een poepje kunnen staan shaken op feestjes en op het werk.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Zometeen is dan Frank Boeien. Zwart-wit op 822. En op 820 ga jij voor George Michael. Too funky komt er ook al door in de Amazing 1000. Dat is voor straks, na 1 uur.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
7: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Het is 2 voor 1. Goedemiddag, nieuws met Vrouwtje Kaljon. En Vrouwtje, dan toch geen nieuwe maatregelen voor een lagere energiefactuur?
8: Nee, of toch geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlichten op korte termijn. Maar de Vlaamse regering investeert wel in energiezuinigere woningen. Zo krijg je meer renovatiesteun en kan je gratis een energiescan nemen van je woning. Ook bedrijven worden geholpen om meer energie te recupereren en onafhankelijker te worden van gas. De Vlaamse regering gaat ook de begroting bijstellen. Voor elke 3 vertrekkende ambtenaren wordt slechts 1 nieuwe in dienst genomen. En er komt ook een Vlaams drinkwaterplan. Vlaamse kleuters scoren opnieuw ondermaats op taal en wiskunde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderwijsrapport. Daarin werden de prestaties van 5-jarigen uit 8 verschillende landen vergeleken. Onze kleuters scoren een pak lager dan het gemiddelde. Ook de sociale kloof bij ons is groter. Kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen die thuis minder Nederlands horen, starten gemiddeld met een achterstand. Er zijn ook positieve punten, zo kunnen onze kleuters wel goed emoties herkennen en het geheugen trainen. En de bank ING heeft ruim 1,5 miljoen euro betaald om een proces te vermijden in het witwasonderzoek naar ex-minister Didier Reinders. Die kocht jarenlang loten van de Nationale Loterij met cashgeld om het op die manier wit te wassen. Volgens het parket was de bank mogelijk medeplichtig omdat het de transacties niet op tijd meldde. Door de middellijke schikking zal de bank sowieso niet worden vervolgd. Het onderzoek naar Reinders zelf loopt wel nog.
9: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag overwegend droog. In het westen zijn er zelfs enkele opklaringen mogelijk. In de Ardennen blijft het wel fors regenen. Maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en 14 graden. Vanaf donderdag droger en zonniger tot 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
10: Marcia Buarodi.
9: Nostalgie 822.

0: Nostalgie. Amazing 1000.
1: Nostalgie. 821.

0: Dit is dan weer het soort meezinger waar ik op het eind toch vooral met open mond naar zit te luisteren eigenlijk.
1: De nostalgie. Meezing 1000.
0: Die muur van als die op je afkomt. Het klinkt zo dromerig, zo melancholisch, bijna buitenaard zelfs. Schitterend knip- en plakwerk van 10cc nog altijd. En analoog nog in die tijden. I'm not in love. 821 zo net in de meezing 1000 hier bij Nostalgie. Straks dankzij Unizo hoor je weer een mooi verhaal van een ondernemer in je radio. Ik hoorde daar straks al bij mijn collega Alexandra dat er zo ook al meegezongen wordt bij Jessie in haar lingeriezaak in Nieuwkerken. Straks neem ik je dan mee naar een van de gezelligste familiebakkerijen in ons land. Iedereen zingt mee met deze heerlijke lijst. Het kan toch bijna niet anders. We zijn bij 820 hier. Dankzij jou is George Michael er ook bij met 2.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Dit kan ook wel tellen, toch, qua feel-good gehalte? Quincy Jones, I Know Corrida, kom je tegen straks op 819. En op naar Salt and Pepper. Push it good. Push it real good, 816. Push it real good. Die krijg je straks.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, grando,
4: grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
8: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Dorso.
14: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
13: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
14: Echt?
13: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
15: Dorso, ergonomisch slapen.
16: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oosterloozebeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
17: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
16: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
18: De volgende patiënt alstublieft.
19: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
3: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
15: Oké. Okay.
18: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
18: Ah ja?
3: Waarom?
15: Ah, maar kreeg ruimte op.
18: Opruiming?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
0: De Nostalgie Amazing 1000. Nostalgie 819.

0: Het begint klein en kwetsbaar, deze Alanis Morissette. Totdat het refrein erdoor komt. Dat vraagt toch altijd alle lucht in je longen. Hè. Ironic, op 818 ondertussen in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. Zometeen doe je ook al van Gimme Gimme Gimme op het werk. En je doet het trouwens samen met Koen Thibault. Ook altijd druk aan het werk in zijn broodhuis. Een warme, gezellige bakkerij waar je ondertussen door het hele gezin geholpen wordt bij het bestellen van je pistoletjes, je taartjes of je vers brood. Goedemiddag, Koen.
1: Goedemiddag, Marcia. Inderdaad, dat klopt.
0: Dat klopt, hè? Dat is het bij jullie echt een familieverhaal, toch?
1: Ja, ja, we zijn al een goede 2 jaar aan het groeien. Ik heb reeds lang alleen gestaan. Maar ja, kijk, mijn oudste zoon is er eens bijgekomen op zijn... Eigenlijk zijn ze allemaal in de bakkerij geboren, mijn kinderen. Zo goed als in de bakkerij.
0: Ja, ja. En ze nemen jouw taken dan over? Zij doen nu het bakken of hoe zijn de taken verdeeld, Koen?
1: Ja, alles wat mijn gest is eigenlijk in de bakkerij zelf. Dus een beetje verder van ons bijhuis. En ik sta in voor de ijsbreiding en de chocolaterie. Dus dat is een beetje de pistolees, brood en koeken. Ik ben in de bakkerij, een beetje verderop hier. Er zijn mijn twee zonen, Michiel en Stijn, die eigenlijk al mee in de zaak zitten. En mijn jongste zoon, Lucas, die is bij ons gewoon als werknemer ingeschreven. Die is eigenlijk een strijdwerker, maar ja, die is nu bij ons. Hij is liever bij ons. Dus ja, dat is mijn dochter helpt af en toe ook mee in de winkel. Ja.
0: Ze doen wat hun hartje verlangt. Ze willen mee in die familiebakkerij. Dan moet, denk ik, jou, Koen, als gepassioneerde bakker toch fier maken dat de zaak en de stiel in de familie blijft, toch?
1: Zeker en vast, ja. Dat is, soms zeg ik wel een keer, dat zijn heel erg zot wat je al meegemaakt hebt in de jeugd. We hebben nooit veel tijd gehad voor elkaar. Maar ja, dat deed je er niet. En ze zeggen, ja, kom, wij doen. Ze doen wat we moeten doen, hè. En het loopt, ja. Fijn. Het is ook met ups en downs, ja. Het is niet altijd even heerstig. Maar ja, het vliegt echt.
0: Ja, maar kijk, weet je, dat is denk ik ook het leven. Hè? En dat maakt misschien jullie verhaal nog krachtiger. Dat jullie het samen kunnen blijven doen, ook in mindere tijden en ook in de goede tijden. Dat is waar familie voor dient uiteindelijk, toch? Hè?
1: Inderdaad, ja. En ook ja, nu, ja, ik heb nu meer tijd voor mijn specialiteiten zelf uit te voeren. En ja, mijn ijsbereiding en mijn chocolaterie, daar heb ik nu wat meer tijd voor. Ook in de tea room ben ik aanwezig. We maken pannenkoeken en wafels. En ja, soms kom ik in de winkel van voor een keer bij de mensen een klapje doen. Zo gaat dat, ja.
0: Doordat je kinderen je nu helpen in de zaak, Koen, kan jij echt zo die passie van die ijsbereidingen die jij zo graag doet voor je nemen en ook met de klanten een keer een beetje langer gaan babbelen dan puur...
1: Ik ben al van 95 zelfstandig. Ik heb ongeveer 30 jaar in de bakkerij gezeten. Van achteren, op mijn werken. Ja, veel zingen, hè. Pas op, ik zing veel. Hè. Maar nu is het iets anders. Nu kom ik echt van voor. Meer bij de mensen. Ja. En, het is geen heerstige geworden, mijzelf ook.
0: Ja. Leuk, om ook die mensen...
1: Het was mij even een tijd geleden een beetje beu aan het worden allemaal. Maar nu is het heel wel anders.
0: Okay. Wel, dan ga je bij de klanten staan die ook bij jou in de tea room zitten, die een beetje vertragen en genieten van een lekkere hap. Wat blijft bij jou zo de persoonlijke favoriet, Koen, om van te smullen uit je eigen toonbank, je favoriete taartje of koek, of wat het ook mag zijn?
1: Dat is heel simpel. Ik eet graag een boterkoek. Ik eet graag een gewoon wit broodje, een boerke. Ik eet graag een eclairje. Allemaal simpele dingen. Een ijsje ook, maar niet zoveel. Ik ben zo geen ijseter, maar... vooral het gewone. Ja. Maar niet zoveel bavarois en fruittaart. Nee, de gewone dingen. Ja. En dat wordt bij ons wel geapprecieerd ook. We zien dat ook bij de klanten. Voor als ze meenemen, dat zijn ook allemaal de gewone dingen. Fijne patisserie hebben we niet echt voor het moment. Okay. Nou, maar daar gaan we nog aan werken, dat is een fix.
0: Maar zo gewoon de lekkere, simpele dingen, een goede pistolet. Ja. En er gaat niks boven, hè. Koen, vers bereid van bij je lokale bakker, met liefde gemaakt. Waar kunnen we jullie twee vestigingen vinden, Koen, van Broodhuis?
1: Broodhuis kan je vinden op Heusdendorp, bij de Effenberg. Goed te verstaan, want we hebben nog een paar huisjes. We zitten pal in het centrum van Heusden, aan het plein. Dus we hebben ook een gezaagd terrasje. Bij goed weer is mijn ijshuisje open tot laat 's avonds, soms tot 1 uur 's nachts. We kunnen een keer een pintje drinken of een keer een crème genieten. En onze tweede vesting is eigenlijk een koude bakkerij. En dat is in Medelbekencentrum. De bijnaam is Edelwees.
0: Okay.
1: In Medelbeke.
0: Alright. Goed, dan weten we bij deze waar onze smaakpapillen te laten soigneren. Koen, ik wens jou nog ongelooflijk fijne jaren toe. Met je twee zaken. Heel veel lekkers, veel mooie tijd op de werkvloer met de familie. En vooral ook een lekkere meezinger af en toe qua muziek. Goed?
1: Ja, zeker. Dat ontbreekt niet.
0: Salut, fijne dag nog. Hè.
1: Dank u wel. Tot later.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
2: Oh, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie. Nostalgie. We are music.

0: Peppa. Een van de eerste vrouwelijke rap-acts om een solide voet binnen te krijgen in de hitlijsten. En zo zingen we meer dan 35 jaar later nog altijd mee met Push It, net op 816.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: En dan mag ik dankzij jou First Class gaan klaarzetten op 815 straks. Beach Baby komt eraan. En jij kiest ook voor Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dat is 812 straks.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Kan jij goed vlichten of heb je tips om te vlichten? Dat was onze vraag naar jullie toe.
4: Dominique uit Zwevegem. Jij durft het aangaan, de temptation om met Veronique de Kok te

0: flirten.
1: Oh, ik ga het even proberen.
0: Oké,
2: go.
1: Dag lieve dame, wat een schattig hondje heb jij. Bijna zo schattig als jij.
0: Dominique, ze flirt niet terug, hè. Dus...
2: Nee, maar dat was niet de opdracht, hè. Nee, dat was niet de opdracht, ja. Hè.
0: Sorry, Dominique.
1: Ik denk dat mijn madame ook tevreden gaat zijn.
3: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. De Nostalgie. Amazing 1000. We
10: are music. Nostalgie. 815.

Ze heeft er een missie bij tegenwoordig, Dua Lipa. En dat is Gen Z aan de iced coffee helpen. Ze doet dat nu als nieuwe ambassadrice van Nespresso. George Clooney kan zijn koffietje eindelijk terugdrinken zonder tot in de treuren what else bij te moeten zeggen. Dance the night, ook al check in jouw Amazing 1000 hier bij Nostalgie. En dan klimmen we door samen naar 813 nu. Status quo in the army now.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Een Prince hit die zoveel schoonheid en zachtheid gaat brengen in jouw dinsdag. Zo mooi gemaakt dit. En helemaal van jou en ons allemaal op 811 straks.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Mijn droomhuis al staan. Wow, dat is je opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Krijne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijne.be/renovatie.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. 2 voor 2 al. Dringend tijd voor het nieuws met Vrouwtje Kaljong. Betalen een van de hoogste elektriciteitsfacturen van Europa, Vrouwtje.
6: Ja, je hebt het misschien zelf al gemerkt aan je energiefactuur. We betalen na Ierland en Duitsland het meest voor onze elektriciteit. Dat blijkt uit het Europees cijfers van het Europees Statistiekbureau. De gemiddelde prijs voor elektriciteit in de Europese Unie steeg vorig jaar naar bijna 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land betaal je gemiddeld 35 euro. Voor aardgas ligt de prijs in ons land wel een pak lager. Je betaalt zo'n 9 euro per 100 kilowattuur, terwijl het Europees gemiddelde zo'n 12 euro bedraagt. De Vlaamse regering neemt intussen geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlichten op korte termijn. Het investeert wel extra om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit het buitenland. En het zal ook kwetsbare gezinnen helpen om hun huis energiezuinig te maken met een goedkope renovatielening. Er komt ook steun voor bedrijven om meer energie te recupereren en onafhankelijker te worden. De regering gaat ook de begroting bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. En er zijn dokters aan boord gegaan van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar het hantavirus is uitgebroken. De dokters zullen 2 zieke personen evacueren, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die gaat er intussen vanuit dat het virus is overgedragen van mens op mens en dat er dus geen besmette ratten aan boord zaten. Wellicht zal nu elke passagier getest moeten worden op het virus. 3 mensen kwamen om het leven op het cruiseschip.
5: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag overwegend droog. In het westen zijn er zelfs enkele opklaringen mogelijk. In de Ardennen blijft het wel fors regenen. Maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en 14 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger tot 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
7: Marcia Buarodi.
5: Onder de 11.

0: Marianne Goesaert luistert ook al mee in de app. Die is op zo'n leuk misverstandje gebotst met haar man.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Want hij dacht dat ze naar de Amazing 1000 aan het luisteren waren. Eigenlijk, Marianne, vind ik dat misschien zelfs nog een betere naam dan de Amazing 1000. Want als ik zie hoe amazing iedereen zich voelt in de Nostalgie-app, het is ongelooflijk. Thies Hendricks ook al bijvoorbeeld. Zij is non-stop aan het meezingen en dan af en toe weer zo'n pareltje dat op de achtergrond is geraakt, maar waar ook daar die tekst toch weer van tevoorschijn komt. En dat is waar we naartoe willen, Thies. Dat is waar deze lijst voor dient, absoluut. Net dus Save Me van Cloud op 810 en een plekje hoger krijg je dan weer Wiltura onder een lekker 80s sausje. En wel met een song die hem te binnen schoot terwijl hij in de file stond op weg naar Parijs. 809.

0: België. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst. Nostalgie.
0: 808.

0: 808. I Promised Myself van Nick Kamen. Ik vermoed ook luid meegezongen door Kenny de Vries in de Nostalgie-app. Als ik hem zo hoor, heeft hij er wel hoesting in vandaag.
1: Oh yeah! Pop it, yeah!
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ik zal We Girl Papa Rappers erbij pompen straks, Kenny. We Rule, dat is voor op 807 straks. En je portie Kung Fu Fighting, kijk. Staat ook al te wachten op 803. Ho, ho, ho, ho. Carl Douglas. Komt er sowieso ook al aan.
3: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Knaldi. Nu bij Aldi. 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
11: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
12: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
13: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
14: Nostalgie Top 3000.
13: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. De meest meezingbare lijst.
15: De Nostalgie Meezing.
13: Nostalgie. 807.

heb jij de tu-tu-tu-tu-tu-tjes ook meegedaan daarnet? Hier zeker wel hoor. Lou Reed op 806 in Amazing 1000, Walk on the Wild Side. Ondertussen zie ik nog een paar likes binnenkomen voor Late Zon in je Hart. Van de enige echte Willy Sommers in de top 10, onder andere van Veerle Kruger. Ik zou het bijna vergeten meegeven tussen al het meezingen door. Je kan dus nog altijd mee het verschil maken in die top 10. Ga gerust eens kijken op nostalgie.be. Daar kun je op je gemak al even checken wie er naast Willy Sommers nog allemaal bij die bovenste 10 is geraakt. Gewoon even liken wat je leuk vindt en wegswipen wat je minder vindt. En zo kunnen we binnenkort de top 10 van je leven uitzenden. Die hoor je volgende week woensdag al bij mijn collega's Sean en Lenke in de grote finale van jouw Amazing 1000. Maar daar zijn we nog niet voorlopig. Dit is 805. Mojo.

0: nostalgie. Amazing 1000.
1: Nostalgie. 804.

0: 803. Carl Douglas in zijn Kung Fu Fighting. En dan is er nog een dosis Songfestival nostalgie onder ons.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Tot ziens, Raffaele. Gente di Mare, super welkom om mee te dobberen op 802 straks. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. En de Robbie is er ook bij vanmiddag. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. The Road to Mandalay hoor je nog voor 3 uur op 799.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Lab 9 presents. Oh, wat nu weer. Fout. Toepassing niet gevonden. Gast, ik ben die pc zo beu.
3: Neo.
4: Jawel, ik wil een die altijd werkt met al mijn programma's.
3: Neo.
4: Simpel en een batterij die niet direct plat is.
3: Neo.
4: Goh, kun jij ook iets anders zeggen? Iets dat wel helpt?
3: Ik zeg het toch. De MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen €700. 3 jaar garantie en gratis lessen.
4: Neo.
3: Hè, hij is mee.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraat

0: De aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: De Nostalgie. Amazing 1000.
3: We are music. Nostalgie. 802.

Meredith Brooks dacht hier... Of ik kan u wijsmaken dat ik een perfect pakketje ben... Of ik kan hier gewoon heel mijn hebben en houden... de goede en de kleine kantjes op tafel gooien. En we zijn het allemaal uiteindelijk, toch? The bitch, the lover, the child and the mother. Hier zitten ze al die toppers bij Nostalgie. Stuk voor stuk songs die jou heel eventjes wegplukken uit de realiteit. Die een beetje licht en lucht en vreugde geven op het werk en alles daarom. Het gaat allemaal net iets vlotter met de Amazing 1000 erbij. We zijn op een mooi rond 800 aangekomen nu. Daar kies jij voor début de soirée. Nuit de

0: Début de soirée, Nuit de Folie.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Ja, het u chante met Shauna Linken erbij, ze hebben ze. Het wordt daar zo gezellig. Ze hebben ook weer een nieuw exemplaar van Hits er mee aan jou om die binnen te trekken. En van mij krijg je tot dan nog de man mee die deze zomer een stevig feestje gaat komen bouwen op Life is Life in Antwerpen. En jou meteen ook het perfecte excuus gaat geven om je luidste pam-pam-pams nog eens boven te halen. Hij staat op 799, Robbie Williams en The Road to Mandalay.

0: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Dat is je zweetbandje aandoen. Yoga-outfitje of zo. Workout-outfitje. En vooral meezingen natuurlijk. Wat dacht je dan? En gaan.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
6: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is bijna 1:01. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En opnieuw een rechtszaak rond een van de veroordeelden voor de dood van David Polvliet.
11: Ja, een van de drie jonge mannen die betrokken was bij de dood van David Polvliet is opnieuw voor de rechter verschenen. Dit keer voor het bezit van beelden van kindermisbruik. De man van 22 werd in maart veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot diefstal met geweld, waarbij Polvliet 5 jaar geleden stierf. Nu blijkt er op de gsm van de beklaagde ook beelden van kindermisbruik te staan. Zijn advocaat vraagt nu de vrijspraak. Volgende maand volgt het vonnis. De rechter van de Vrije Universiteit Brussel, Jan Dankaert, is herverkozen tot universiteitshoofd. Hij was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen en haalde een absolute meerderheid van de stemmen. Dankaert start volgend academiejaar aan een nieuwe termijn van 4 jaar. Hij zal daarbij inzetten op vernieuwend onderwijs, sterk onderzoek en een open blik op de wereld. Niet simpel, want de VUB moet de komende jaren 24 miljoen euro besparen. En politieke chaos in Roemenië. De pro-Europese regering van premier Bolojan is gevallen nadat een meerderheid van de parlementsleden een motie van wantrouwen goedkeurde. Vorige maand stapten de sociaaldemocraten uit de regering uit protest tegen besparingsmaatregelen. Roemenië heeft het grootste begrotingstekort van alle landen in de Europese Unie. De partijen zullen de komende weken en maanden opnieuw onderhandelen, maar het dreigt dus wel een uitstel van hervormingen die het begrotingstekort moeten terugdringen.
0: Nostalgie weer.
11: Deze namiddag overwegend droog. In het westen zijn er zelfs enkele opklaringen mogelijk. In de Ardennen blijft het wel fors regenen met maxima tot 16 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt met regen en 14 graden. En vanaf donderdag droger en zonniger tot 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
2: Sean en Lentje. We are music. Yeah. Nostalgie. Nummer 798.

0: I Can Dance, dat is niet erg. Het is vooral meezingen dat telt in deze lijst. Ik kan ook niet dansen.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
0: Dag 2 van de Meezing 1000. Dus als je wat hees zou zijn, is niet erg.
2: Niet erg, nee. Dan moet je gewoon tegen jezelf zeggen dat is sexy en opgelost.
0: Voilà.
2: We blijven gaan tot en met volgende woensdag, hè. 6 uur. Dan weten we wie de nummer 1 is. En voor die top 10 kan je ook nog stemmen. In de app, Tindergewijs, dan heb je dat ook eens gedaan. Mocht je nog nooit op Tinder hebben gezeten zoals wij. En dan kan je daar zo naar hartlust gaan swipen naar rechts als je het leuk vindt. Hè. Dat is het principe.
0: Ja, als je de app opent, dan heb je onderaan die icoontjes. Nu luisteren, reageer, ontdek en kies radio. Wel, dat derde, ontdek, daar klik je op. Dan klik je op stem hier op de top 10 van de Amazing 1000. En dan zijn we vertrokken met dat getinder. Zo meteen al een nieuwkomer in de lijst, Outcast met Hea. Maar eerst de meezinger, eentje die Tom Waas zeker gaat meebrullen als hij aan het luisteren is.
2: Uiteraard dat hij aan het luisteren is. Maar ik heb die ooit eens horen vertellen dat zijn allereerste concert, dat een van Doe Maar was. En die had toen ook een hand gekregen van Henny Vrienten. En een week lang zijn handen niet meer willen wassen.
0: Ja, tuurlijk. Het zou wel zijn. Legendarisch. Doe Maar met De Bom nu. Uit 82 op nummer 796. Genieten maar en meezingen maar vooral. Let's go.

0: Sam van Damme die stuurt hier in de app, zit op restaurant. En de kelners zingen luidop mee met Amazing 1000. Hoe super is dat? Maar vooral raar uur om op restaurant te zitten nog.
1: Nou ja, blijven plakken.
0: Ja,
1: dat is goed. Zijn. Geniet ervan, Sam. En ook Jurgen, die is ervan aan het genieten. Jurgen Tavernier in de app, want die stuurde dit door. Terwijl Doe Maar aan het spelen was met de bom.
2: Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Geef niet of je
1: weet.
2: Ik heb jou nooit gekend. Ik wil weten wie jij bent. Ik wil weten wie jij bent.
1: Zalig, merci vriend.
3: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Hey, er mogen nog van die audioberichtjes volgen. Nee, je kan er niks mee winnen in de app, maar het is wel leuk voor ons om te horen. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Op zoek naar die lage basstem zo dadelijk. Want de eerste van de 3 noteringen van Barry White. Die man rookte 150 sigaretten per dag naar het schijnt. Op 794 zo dadelijk. En ook deze.
0: Over lage stemmen gesproken, hè? De eerste Bonnie Tyler die komt er ook aan op 791.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
6: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel PMV.
8: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
0: Lekker.
10: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
0: Zalig, vertel me meer.
10: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
0: En dat alles op maat van ons budget?
10: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
11: België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
12: De meest meezingbare lijst.
3: De Nostalgie Meezing 1000.
12: Nostalgie.
3: Nummer 794.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: De Nostalgie Amazing 1000.
1: Ja, de Nostalgie Amazing 1000 is een lijst waar je niet op kon stemmen.
2: Maar, nee, maar hoe zit dat dan, Lenke? Ja, hoe is het dan samengesteld?
1: Op basis van jullie suggesties, want jullie mochten suggesties doorsturen in de app. En de volgende Amazing, die stond er vorige keer niet in. Dus wij zijn heel blij dat je die hebt doorgestuurd als suggestie. Want begin jaren 90, dan stond je misschien wel op je buffalo's met een breezer in je hand mee te brullen op Snap in the Power.
2: Ja, die dus, inderdaad. Een Bacardi Buffalo's heb ik nooit gehad. Bacardi Breezers, des te meer.
1: Ah, hier van hetzelfde.
2: Lekker al die smaak. En een Smirnoff of Ice en zo van die dingen.
1: Ook.
2: Oei, oei, oei. Zij, die Snap and the Power, iedereen kent, die heeft er al vaak op staan dansen, Buffalo's of niet. Maar die hit, die start ook eigenlijk in de originele versie met een Russisch bericht. Eentje dat er op de radio vaak wordt afgeknipt. Maar wij gaan hem voor je draaien. Gaan hem laten horen. Het is een bericht dat vrij vertaald wordt als het Amerikaanse bedrijf Transceptor Technologies is begonnen met de productie van de Personal Companion Computer. Het was een computer die werd gebruikt of is om krantenartikelen en dergelijke zichtbaar te maken voor mensen met een visuele beperking. Nu, wat dat voor de rest met die song te maken heeft, met die Snap and the Power, vraag het ons niet. Maar op zijn minst toch een leuk weetje voor op café. En nu de song op 792.
3: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: De Nostalgie. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst.
0: Nostalgie. Nummer 791.

0: Ondertussen is er een nieuw spel ontstaan in de app. Luisteraars, meezingers die proberen raden welke meezinger bij welke film hoort. Zo stuurt Charlene Douwe ze. Oh, die snap met The Power doet me instant denken aan Bruce Almighty. Geweldige film met Jim Carrey, klopt.
1: Ja, en deze versie Holding Out for a Hero komt voor in Footloose. De versie van Bonnie Tyler, maar ook nog in een andere film.
0: Ah ja, Kenny stuurt. Dat is van Shrek, Shrek 2.
1: Dat is de fairy godmother Jennifer Saunders die dat daarin zingt.
0: Die zingt dan ook deze Holding Out for a Hero. Kijk, zo leren we allemaal bij ze dankzij de Amazing 1000.
2: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Hi, Little Talks of Monsters and Men op 787 zo dadelijk. Op 3 maart stonden ze nog in de AB, zo dadelijk kunnen we dat met z'n allen even herbeleven.
1: En we gaan ook terug naar december 63. Oh, what a night. Er is van alles gebeurd, hè. Losing your cherry, daar gaat het eigenlijk over.
0: Losing your cherry.
1: Ja, dat is je maagdelijkheid verliezen.
0: Amai, dat
1: even vertalen. Op 790.
0: Hola.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Profel.
9: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
10: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken.
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Ik heb zin in...
14: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
16: Ook. Takodoki.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
18: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
17: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
19: De volgende

0: patiënt, alstublieft.
1: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
2: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
3: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
3: Oké.
0: Ja, maar we willen slim kiezen.
3: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
0: Ah ja?
2: Waarom?
0: Ah,
3: maar krijg ruimte op.
0: Opruiming?
3: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app. Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: Jasmin en meisjes aan de macht. Hartjes stuurt Rebecca Anno in de app.
1: Dat is eentje die bij ons thuis ook wordt meegezongen door de kinderen. Want die kennen dat allemaal van Like Me. Die kennen heel het repertoire van Jasmin.
0: Tuurlijk.
1: En deze, die meisjes aan de macht, zit in de tweede lichting van Like Me. Ik denk dat die dat ook eigenlijk stiekem heel jammer vinden. Dat die niet in die eerste lichting zaten van Pommeline.
0: Ja, dat proberen toppen, dat is natuurlijk
1: dat
0: bijna,
1: is
0: bijna onbegonnen werk. Maar kijk, zo blijft ook Jasmin, niet enkel in onze Amazing 1000, maar ook dankzij Like Me aan de macht en onder de aandacht. Even vooruitblikken misschien in onze Amazing 1000. Zo dadelijk een IJslandse band. Dat hebben we nog niet snel gehad. Er zijn ook niet zoveel
1: hier. Ik denk ook de enige, ja.
0: Ja, dat heb je nog, Björk. Sigur Rós. Heel veel experimentele toffe dingen. Maar de volgende band, Of Monsters and Men, dat is wel heel toegankelijk. Een mega meezingbaar nummer. Vandaar ook in de Amazing 1000 terechtgekomen met Little Talk. Zo dadelijk. Maar eerst de Pasadena's. En die hebben zo een geheel eigen manier om jouw aandacht te trekken. Luister maar eens hier.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Dit is Tribute op 788.

0: shop.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Let's Groove, Earth, Wind and Fire, uitgebracht in 81, vlak voordat zijn pauze inlaste van 8 jaar. Op 786 in de Amazing 1000 zo dadelijk.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
5: Mama.
6: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nostalgie. Goedemiddag. Het is 3:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En er komt veel kritiek op het Vlaams akkoord.
8: Ja, volgens oppositiepartij Groen zijn de energiemaatregelen niet ingrijpend genoeg. De Vlaamse regering neemt geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlagen, maar biedt kwetsbare gezinnen wel een renovatielening aan om hun woning energiezuinig te maken. Maar dat is niet genoeg, klinkt het. Anders vindt dan weer dat het begrotingsbeleid ontspoort. De regering bespaart amper €20 miljoen, terwijl het een tekort heeft van zo'n €320 miljoen. Ook de vakbonden zijn niet te spreken over de plannen om maar 1 op de 3 ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan te vervangen. Amerikaans defensieminister Pete Hegseth zegt dat het staakt het vuren tussen de VS en Iran nog altijd van kracht is, ondanks de spanningen rond de straat van Hormuz. Hij benadrukte op een persconferentie dat de VS geen escalatie zoeken en geen nieuwe oorlog willen starten. Volgens hem is de militaire operatie vooral bedoeld om de situatie in de zeestraat onder controle te houden en de scheepvaart te beschermen. Op dit moment zitten nog meer dan 1500 schepen vast in de Persische Golf. En politieke chaos in Roemenië. De pro-Europese regering van premier Bolojan is gevallen, nadat de meerderheid van de parlementsleden een motie van wantrouwen goedkeurde. Vorige maand stapten de sociaaldemocraten uit de regering uit protest tegen besparingsmaatregelen. Roemenië heeft het grootste begrotingstekort van alle landen in de Europese Unie. Er dreigt dus een uitstel van de hervormingen die het begrotingstekort moeten terugdringen.
1: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het opnieuw droog met zelfs enkele opklaringen en maxima tot 14 graden. Vanaf donderdag dan droger en meer opklaringen tot 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
9: Sean en Lenkje.
1: Nummer 786.

0: Saturday Night van Wakefield. Omdat het tijdens de Meezing 1000 altijd een beetje aanvoelt als weekend. Lekker zorgeloos meezingen met je radio, daar gaan we voor.
1: De Nostalgie, Meezing 1000.
0: Met nu Stromae, onze Belgische trots, die eraan komt op 784.
2: Ja, het gaat over zijn vader, het nummer, want hij had een Rwandese vader die hij maar 3 keer in zijn leven ook heeft gezien. En daarover gaat natuurlijk de wereldhit Papa Oute, zingt hij ook eigenlijk.
0: En er is ook een AI-cover onlangs uitgebracht van Papa Oute. Niet door Stromae zelf, door andere mensen. Verscheen in februari dit jaar officieel op Spotify. Was heel veel over te doen, want meteen tientallen miljoenen streams. Een soort van door AI gegenereerde Afrikaanse soulversie van het nummer. Dat klonk toen zo. Hey.

0: is dat oké of niet dat zoiets dan computer gegenereerd wordt op de... Op de nek van Stromae, hoe zeg je dat?
1: Ja, ja, dus, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind dat eigenlijk niet slecht. Zo.
0: Het heeft wel iets, het is wel sfeervol. Maar we gaan toch het originele nog eens draaien. In deze Amazing 1000. Uit 2013 blijft zo goed overeind. Dit is Papa Oute van Stromae.

0: Oh my papa, hoe te? Op 784 in de Amazing 1000. En wat komt er nog zoal aan?
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Oeh, da-da-da. Op 783 Toto. En Rosanna, de eerste Toto van vier noteringen in deze Amazing 1000. Want ook Africa en Stop Loving You en zo komen er uiteraard nog aan. Zeker, zeker. Geduld, beste vrienden. En ook deze. I don't care. Backstreet Boys. As long as you love me op 781. Gloednieuw in de lijst trouwens.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
5: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: Ook open op zondagnamiddag.
6: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij... of zij wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op kinepolis.be/demol.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Berendagen van 8 tot en met 17 mei met kortingen van 10 en 15%.
7: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
10: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Is This Love, Alison Moyet. Eens zien we dat je live zal kunnen meezingen in de AB op 28 september, want ze komt af. Maar nu eerst iets anders.
1: Nostalgie, muzieknieuws.
2: Dolly Parton die heeft haar concertreeks in Las Vegas geannuleerd. Normaal zou ze daar in december al hebben gestaan, maar om gezondheidsredenen had ze die verplaatst naar september. Maar ook die zijn nu geannuleerd, dat heeft ze zelf verteld in een videoboodschap. Want ze neemt blijkbaar medicatie die haar een beetje duizelig maakt.
3: It's going to take me a little while before I'm up to stage performance level because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say. And of course I can't be dizzy carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels. And you know that I'm going to be wearing them.
2: Ja, ze zegt dus dat ze duizelig op hoge hakken zou moeten staan. Ja, dat gaat niet op haar leeftijd. En ze is voor alle duidelijkheid niet van plan om geen hoge hakken te dragen.
0: Dat is klare prioriteiten.
2: Ja, die blijft ondertussen wel actief, want ze is blijkbaar bezig met een museum en een hotel die dit jaar nog zouden opengaan in Nashville. En ondertussen heeft ze trouwens ook wel nog eens terug op een podium gestaan in haar eigen attractiepark Dollywood.
0: Dat is waar, ben je toch goed bezig als je eigen attractiepark hebt.
2: Cool, hè?
0: Denk het toch.
2: Robbie Williams, zijn kinderen die schamen zich voor hem, want hij ziet er op dit moment ook een beetje anders uit als Jim Carrey in Dumb and Dumber. Ik weet niet of je daar een beeld bij kan vormen. Nee, niet goed. Maar tijdens het poetsen van zijn tanden, zo 's avonds, merkte Robbie Williams ineens dat dat allemaal zo'n beetje anders aanvoelde in zijn mond. En dan ging hij naar zijn slaapkamer, ging hij in bed liggen naast zijn vrouw en hij dacht, ik ga een move maken. Hij kijkt opzij en hij glimlacht. Maar die vrouw die schrikt zich rot, want er was blijkbaar een stukje van zijn tand afgebroken.
0: Hoe kun je dat nu niet merken?
2: Ja, ik weet het niet, maar alsof dat al niet ambetant genoeg is, vinden zijn kinderen hem nu echt heel lelijk. Luister maar.
4: What did you say?
5: No offense, daddy, but the tooth that you just lost is very ugly.
0: I'm kind of embarrassed, zegt ze dat nog.
2: Ja. Het is heel ugly. Ja, hopelijk is het tegen 27 juni wel gefixt. Want dan staat hij hier op Life is Life.

0: Dolls, die schrappen bijna hun volledige Amerikaanse tournee. Er is maar één optreden in Amerika dat ze behouden. Op 6 juni staan ze nog in West Hollywood. Al de rest gaat allemaal niet door. Er wordt ook, vreemd genoeg, geen uitleg gegeven, maar er wordt natuurlijk wel druk gespeculeerd dat de zwaar tegenvallende ticketverkoop aan de basis zou liggen. En mocht je nu denken, ik heb tickets voor de Pussycat Dolls in Antwerpen, de fans in Europa, en wij hebben meer geluk, want de optredens in Europa en het optreden op 18 september in de AFAS-Doom gaan wel door.
1: Oef, en dan nog eens de Backstreet Boys nu. Life is good.
2: Nummer 781.

0: New Order en Blue Monday.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: Who let the dogs out? Who let the dogs out?
3: Who let the dogs out? Komt eraan op 779. Mega hit, mega amazingbaar ook. Maar wel een song waarvan de frontman Isaiah Taylor ooit zei: No way in hell, we're recording that song. En dan moet je dan nog 1000 keer gaan spelen op een podium.
0: Goed geprobeerd. Maar kijk, bij deze, omdat we hem straks draaien, alweer wat centen in de zakken van Bahaman. En ook deze boys uit Aarschot. Is Kabulikes dag op 776. Hebben ze onlangs ook recent echt trouwens nog herwerkt. Met een extra strofe die ze toevoegden, de mannen van Kia. Waar ook een politieker in verstopt zit. We gaan je straks trakteren op een stukje van die nieuwe versie ook.
4: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
4: Met Veronique de Kok.
3: Kan jij goed vlichten of heb je tips om te vlichten? Dat was onze vraag naar jullie toe.
5: Dominique uit Zwevegem. Jij durft het aangaan, de temptation om met Veronique de Kok te flirten.
6: Oh, ik ga het proberen.
5: Oké,
3: go.
6: Dag, lieve dame. Wat een schattig hondje heb jij. Bijna zo schattig als jij.
5: Dominique, ze flirt niet terug, hè. Dus...
3: Nee, maar dat was niet de opdracht, hè.
5: Nee,
3: dat was niet de opdracht, hè. Ja.
5: Sorry, Dominique.
6: Ik denk dat mijn madame ook tevreden gaat zijn.
4: Luister ook morgen naar...
1: Sta op met Veronique de Kok.
4: Vanaf 6 uur bij...
1: Nostalgie.
7: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Dovi Keuken.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
9: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegel.

0: in Thermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
8: De nostalgie Amazing 1000.
9: We are music. Nostalgie.
8: Nummer 779.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Sonja Andries die stuurde hier effectief al een berichtje over Kia. Ja, zaterdag. Ze zegt zaterdag 16 mei is het Kia-avond in Aarschot. Dan gaan verschillende Aarschotse groepen het liedje zaterdagavond op hun manier brengen. En het is ook een beetje een ode aan Rocking Moustache, die ook een versie heeft gemaakt en die inderdaad in maart overleden is. Maar het is zo, zaterdag 16 mei is dat 30-jarige bestaan. Het is wel een nummer dat geschiedenis heeft geschreven. De eerste Nederlandstalige hiphopsong ooit op nummer 1 in de Vlaamse hitlijsten. En dus in CC het Gasthuis, 16 mei is het te doen. Dat 30-jarig bestaan, dat wordt daar gevierd met een eenmalig project rond zaterdag. 8 Aarschotse acts, die gaan dus een eigen interpretatie van het nummer brengen in 8 verschillende genres. Dat gaat dan van een snoeiharde metalversie tot een intieme pianobewerking. Dus ik denk dat het wel de moeite is.
2: Ja, en de mannen van Kia, die konden natuurlijk niet achterblijven. Die hebben zelf ook een nieuwe versie gemaakt 30 jaar later van hun eigen hit Zaterdag. Ze hebben er een nieuwe stroom ook aan toegevoegd waar een politieker in verstopt zit. Je kent hem sowieso. Check maar eens of je hem kan herkennen in dit nieuwe stroofje van Zaterdag van Kia.

Heb je hem herkend? Conor Russo. Nou ja. Al die versies van Zaterdag gaan ook uitgebracht worden op vinyl. De toegang is gratis trouwens voor dat zaterdagfeestje daar in CC, het gasthuis, op zaterdag 16 mei. En er zal zelfs exclusief krapoelijkes bier vloeien. Hoe leuk is dat? Does Your Mother Know? Verder in deze Amazing 1000, ABBA op 777.

0: De Nostalgie. Amazing.
1: De meest meezingbare lijst.
0: Nostalgie. Nummer 776.

0: Net ontdekt dat Lenke dat hier van voor naar achter kan meer rappen. Is krapulijk is het dag.
1: Allee, we beginnen.
0: Nee, maar dat was straf. Je moest erbij zijn geweest. Je moest het gehoord hebben. Hopelijk was het voor jou ook een meezinger, maar denk het wel, hè. Kia en Zaterdag. Wat een helden.
2: Zometeen in de Nostalgie Meezing 1000.
0: Ik heb er wel dorst van gekregen. Maar een goede Cuba Libre, dat gaat er ook wel in. Dankzij de Gibson Brothers zo dadelijk op 775.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
5: wegwijzer.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Nostalgie.
0: Goedemiddag, bijna avond. 2 voor 5. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljomp. En de lonen stijgen opnieuw wat vroeger.
7: Ja, het Federaal Planbureau verwacht al volgende maand een overschrijding van de spilindex. Dat is een maand eerder dan eerst gedacht. Dat betekent dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden. Niet volledig voor als je meer dan 4000 euro bruto verdient, want dan geldt de zogenaamde centenindex van de federale regering. De inflatie steeg vorige maand tot boven de 4%. Het planbureau verwacht dat dat bijna het hele jaar nog zo zal zijn. Er komt veel kritiek op het Vlaams akkoord. Volgens oppositiepartij Groen zijn de energiemaatregelen niet ingrijpend genoeg. De Vlaamse regering neemt geen concrete maatregelen om je energiefactuur te verlagen, maar biedt wel een renovatielening aan om woningen energiezuinig te maken. Dat is niet genoeg, klinkt het. Anders vindt dan weer dat het begrotingsbeleid ontspoort en dat er te laat wordt ingegrepen. Ook de vakbonden zijn niet te spreken over de plannen om maar 1 op de 3 ambtenaren die vertrekken of met pensioen gaan te vervangen. En 3 zieke patiënten aan boord van het cruiseschip in de Atlantische Oceaan worden overgebracht naar Nederland. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 2 passagiers raakten besmet met het hantavirus dat uitbrak op het schip. Er zijn dokters aan boord om de zieken te evacueren. Wat er met de rest van de passagiers moet gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moet iedereen getest worden op het virus. Daarna zouden ze naar de Canarische eilanden varen. Maar Spanje heeft nog geen toestemming gegeven. Wellicht raakten 7 mensen besmet met het virus. 3 mensen zijn gestorven.
2: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minima tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het ook droog met zelfs enkele opklaringen en maxima tot 14 graden. Vanaf donderdag dan droger en meer opklaringen tot 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
5: Nostalgie.
2: De Nostalgie Meezing 1000.
1: Sean en Lenkje.
5: Nummer 775.

0: Anastasia Left Outside Alone. En Arno Puik stuurde in de app ook nog een foto door samen met de Gibson Brothers die je net voor Anastasia hoorde. Heel chic is dat.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: Maar je ziet er gelukkig uit ook op de foto.
2: Ja, Arno die stuurde ook nog daaronder. Oké, Sean en Lenke. Ik stap nu in de auto.
0: Ah.
2: Dus als jullie nog goede meezingers op komst hebben, kan ik eindelijk meebrullen.
0: Maar dan zit je bij de juiste zender, bij de juiste lijst. Amazing 1000. Arno, welkom bij het clubje, vriend.
2: Maar dat is zo herkenbaar, hè? Volgens mij heeft iedereen dat zo een beetje amazing schaamte, als ik er een woord op moet plakken. Ja. Ja, wat is zo de plek waar jij volledig los kan gaan en het liefst zingt? De douche, de auto of even zo stiekem op toilet, op het werk?
0: Op dat toilet, dat allemaal, vind ik het wel durven,
2: als je
0: eigenlijk
2: wat last hebt van amazing schaamte. Waar zing jij mee? Laat het gerust even weten. Deel het met ons in de Nostalgie-app.
0: Ja, wel benieuwd naar. En ondertussen luisteren we naar het eerste nummer dat David Byrne van Talking Heads ooit schreef, nog voor Talking Heads echt geboren waren. De eerste versie van Psycho Killer werd in 1974 gespeeld door de Artistics. Even later vragen Byrne & Friends of Tina Weymouth hun vaste bassist wil worden. En Talking Heads was geboren. In 1975 in mei speelde ze als voorprogramma van de Ramones in de CBGB's in New York. Legendarisch. En dat was de doorbraak van de band. Dit is ook een stukje makkelijker om mee te zingen in de auto op de C.

0: Tamara de Beukelaar, Surendep. Dit is er eentje om lekker op te cruisen. Jump for joy. Oh ja. En Stef Braam heeft er ook mooie herinneringen aan. Hij zegt, ik won met deze schijf Miss Travestie België in 2017. Nog steeds instant happy en trots. En ook een bekentenis van mijn kant. Ik heb deze cd ook nog gehad van Too Unlimited met Jump for Joy erop als 12-jarige. Ook weer instant happy en trots, moet ik zeggen.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Oh, en waar blijven ze maar halen, die meezingers? Ik hoor het u denken. Nou, wel, ik heb ze zelf gesuggereerd, hè, beste vrienden. Another One Bites the Dust van Queen. Iconische baslijn op 771. En als de zon dan toch niet meer wil schijnen, ja, dan kunnen we er maar zo hard mogelijk over zingen. Zeker een beetje proberen manifesteren, die boel, op 768. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dat krijg je ook nog van ons.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Medi-market.
6: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en ook veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
9: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
10: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
12: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
13: De Nostalgie Amazing 1000.
1: Nummer 771.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash. Ja, en dan gaan we. Het nieuws komt hier ook binnen in de app. We gaan de Amazing 1000 nu even op pauze zetten tot morgen, want het is niet het moment om te feesten. We zijn zwaar aangeslagen. Hans Otte, onze collega hier bij Nostalgie, is overleden. We kunnen het niet anders zeggen. Alle collega's hier bij Nostalgie... Dat zit even met de handen in onze haren. Vrouwtje van het nieuws is er komen bijstaan. Je hebt meer nieuws.
1: Ja, helaas droevig nieuws. Hè. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden. Dat meldt zijn familie. Otte werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen door een buurman in zijn garage. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij dan vanmiddag overleden. Otte kan je kennen van de tv-programma's Temptation Island. En hij deed ook mee aan De Verraders. Hij presenteerde vorig jaar ook het radioprogramma Otte blaast positief bij ons op Nostalgie. Hij was 55.
2: Dat is nieuws dat echt wel binnenkomt hier bij ons allemaal. Dus we zien het ook al in de app. Heel veel berichtjes die binnenkomen. Maar dus even vandaag en morgen geen meezingers uit respect voor Hans.
0: Gewoon de songs die jij zelf ook graag hoorde. De songs die jij gewoon bent hier, de grote hits bij Nostalgie. Zoals deze Steve Winwood, Higher Love.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.

0: het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
1: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.

0: Daarnet kwam het vreselijke nieuws binnen dat Hans Otte overleden is in het ziekenhuis. En ja, ook wel collega van ons, want die presenteerde hier voor de zomer een programma op vrijdagavond. Nieuws dat ons dus ook wel heel erg raakt. De Mezingduizend die hebben we nu op pauze gezet. Vandaag en morgen draaien we gewone muziek. Voor Hans ook muziek die hij ook graag hoorde. En er komen ondertussen ook wel veel berichtjes binnen in de app. Iedereen is erg geschrokken. Fabienne, Marleen, die sturen onder andere allemaal oprechte deelneming.
1: Ja, ook Hilde Geense aan de familie, kinderen en vrouw, innige deelneming. Heel jammer stuurt ze. Natasha de Smet laat ook weten, haar medeleven. Schenkt ze aan de familie van Hans Otte. Veel te vroeg heen gegaan, zegt ze. Zo'n sympathieke man, echt geschrokken. Ja, we zijn allemaal heel erg geschrokken hier bij Nostalgie. Het is een enorm verlies. Daarom dus geen Mezingduizend meer vandaag en morgen. Nu gaan we even gewoon non-stop en de muziek voor zich laten spreken.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd.
2: Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zin in een unieke blik achter de schermen? Volg Nostalgie ook op Facebook en Instagram.
6: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
7: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
8: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
9: Goedenavond, het is 17:55. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met droevig nieuws.
10: Ja, helaas. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn familie. Otte werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen door een buurman in zijn garage. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar is hij vanmiddag overleden. Otte kan je kennen van de tv-programma's Temptation Island en The Block. Hij presenteerde vorig jaar ook het radioprogramma Otte blaast positief bij ons op Nostalgie. Hij was 55. De regering heeft een nieuw plan tegen armoede. Op dit moment loopt ongeveer 1 op de 10 mensen in ons land een risico op armoede. Het plan moet volgens minister van Sociale Zaken Van den Broeke de impact van de beperking van de werkloosheid in de tijd opvangen. Want het kan ernstige gevolgen hebben voor mensen die al lang met een uitkering leven. Zo zal iedereen met een leefloon voortaan recht hebben op individuele begeleiding naar werk. Van den Broeke wil ook mensen met schulden beter begeleiden in hun financiële situatie. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgassen waren vrijgekomen. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig. 7 van hen werden bevangen door de rook. Niemand raakte zwaar gewond. Het is nog onduidelijk hoe de gevaarlijke stoffen konden vrijkomen. Volgens de stad Genk is er geen gevaar voor wie in de buurt woont.
7: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minimaal tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het opnieuw droog met zelfs enkele opklaringen en maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdag droger en meer opklaringen tot 16 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Van het pizza, bij
1: Pizza Hut. Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
1: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Immo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Pizza Hut. Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
13: Ja, nog 1 meter. Oh!
14: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
15: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
16: De volgende patiënt, alstublieft.
17: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
18: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
19: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
18: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
19: Oké. Okay.
16: Ja, maar we willen slim kiezen.
19: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
16: Ah, ja?
18: Waarom?
19: Ah, maar kreeg ruimte op.
16: Opruiming?
19: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
20: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
21: Dorso. Ergonomisch slapen.
22: Een goeie avond, is bijna 1 voor 7. Ik ben Fraukje Kaljon. En ik begin met droevig nieuws. Televisiepresentator en radiomaker Hans Otten is overleden. Dat meldt zijn familie. Otten werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen door een buurman in zijn garage. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij vanmiddag overleden. Otten kan je kennen van de tv-programma's Temptation Island en De Blok. Hij presenteerde vorig jaar ook het radioprogramma Otten blaast positief bij ons op Nostalgie. Hij was 55. Volgende week dinsdag worden alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. Dat meldt de luchthaven zelf. De 3 vakbonden houden dan opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Als je die dag op reis zou gaan, word je in de komende dagen gecontacteerd voor een omboeking of terugbetaling. Brussels Airport maakt eerder ook al bekend dat op 12 mei minder dan de helft van de vertrekkende vluchten zal doorgaan. En de Verenigde Arabische Emiraten melden een nieuwe golf aanvallen vanuit Iran. De luchtverdedigingssystemen halen raketten en drones uit de lucht. De aanvallen komt er net nadat de Amerikaanse defensieminister Hegseth had benadrukt dat er nog altijd een staakt het vuren geldt en dat de Verenigde Staten geen nieuwe oorlog willen starten. Het lijkt erop dat Iran nu wil uittesten hoe ver het kan gaan.
0: Nostalgie weer.
22: Vanavond en vannacht kans op lichte regen. Enkel in het westen blijft het droog met minimaal tussen 7 en 11 graden. Morgen opnieuw zwaar bewolkt met regen. Aan de kust blijft het droog met zelfs enkele opklaringen en maximaal tot 14 graden. Vanaf donderdag dan droger en meer opklaringen tot 16 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are you.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Kan jij goed vlichten of heb je tips om te vlichten? Dat was onze vraag naar jullie toe.
2: Dominique uit Zwevegem.
1: Hallo.
2: Jij durft het aangaan, de temptation om met Veronique de Kok te flirten.
3: Oh, ik ga het proberen.
2: Oké.
1: Go.
3: Dag, lieve dame. Wat een schattig hondje heb jij. Bijna zo schattig als jij.
2: Dominique, ze flirt niet terug, hè. Dus...
1: Nee, maar dat was niet de opdracht, hè.
2: Nee,
1: dat was niet de opdracht, ja. Hè.
2: Sorry, Dominique.
3: Ik denk dat mijn dame ook tevreden gaat zijn.
0: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
7: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op 1 plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
0: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
8: Wie is de mol? Nog enkele weken en hij, of zij, wordt ontmaskerd tijdens de spannende finale. En die kunt je live bijwonen in Kinepolis Antwerpen op zondag 17 mei. Je beleeft er de grote ontknoping in het gezelschap van Gilles de Koster en alle kandidaten. En ook Dennis Xayet gaat live met Café de Mol. Reserveer nu uw plaatsen op Kinepolis.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

0: Naar Zimo.app gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goede avond. Op 12 mei vertrekt of landt er geen enkele vlucht op de luchthaven in Charleroi. Het komt door een nieuwe nationale vakbondsactie tegen de besparingen van de federale regering. Wie voor die dag een vlucht geboekt had in Charleroi, kan een andere datum kiezen of zijn geld terugvragen. Ook in Zaventem zal er op 12 mei veel hinder zijn door de actie. Daar verwachten ze dat maar iets minder dan de helft van de vertrekkende vluchten kan doorgaan. Voor de aankomsten verwachten ze weinig problemen. En heel wat BV's reageren vol ongeloof op het nieuws over de dood van mediamaker Hans Otte. Hij was nog maar 55, werd gisteren bewusteloos gevonden in zijn garage thuis en stierf later in het ziekenhuis. Ex-VT4-collega Peter van Asbroek onthoudt de mooie herinneringen en zegt dat hij schrikt van het vreselijke nieuws. Ongeloof, oneerlijk, onwezenlijk, dat schrijven acteur Kurt Rogiers en actrice Joyce de Trog. Paul Jambers maakte samen met Hans Otte nog een talkshow.
4: Het raakt me ongelooflijk. Hans was een goede vriend van mij. Ik wist niet op dit ogenblik dat hij ziek was of dat er iets aan de hand was. Ik ben gechoqueerd. Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Ik kan alleen maar stellen dat ik hem nu al mis. Het is iets ongelooflijk voor mij.
3: Ook Veronique de Kok was jarenlang een collega van Otte en schrijft veel te snel gegaan. En sport, de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Iraanse federatie uitgenodigd om samen te zitten over het komende WK in de VS. Iran kwalificeerde zich en zit in de groep van de Rode Duivels, maar door de oorlog blijft het onzeker of ze effectief gaan meespelen. De FIFA wil voor 20 mei een beslissing, dat is 3 weken voor de start van het WK. En het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
1: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
0: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike. Dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Geirnaert van Lidl.
2: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. Vlaamse zelfstandigen werken gemiddeld bijna 46 uur per week, werknemers gemiddeld ruim 35 uur. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen over de werkuren van mensen tussen 20 en 64 voor hun hoofdberoep. Mannen werken per week gemiddeld ruim 6 uur langer dan vrouwen, maar die werken wel vaker deeltijds. En wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben, een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het Hantavirus opgedoken. Vanavond en vannacht bewolkt en geleidelijk ook regen in het centrum van het land. In het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Enkel in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energieexpert Kenneth van Zina verklaart.
2: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf, je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
1: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn dat niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Gernaert van Lidl.
3: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
1: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. De Duitser van 33 die gisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling, dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat dus niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en pogingen tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die is overleden. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS, zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We